0: Jam FM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Jam FM. Na de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet van premier Jette een meerderheid voor de Prinsjesdagplannen gaat vinden. Een totaalakkoord met de oppositie lijkt verder weg. JA21-leider Eerdmans wil per begroting bekijken welke plannen zijn partij kan steunen. Ook de VVD ziet daarin een mogelijke uitweg. Coalitiepartijen D66 en CDA houden voorlopig vast aan bredere meerderheden. Premier Jette reageert donderdag op het debat. De Italiaanse regering schaft volgend jaar tijdelijk de wegenbelasting af. Daarmee wil premier Giorgia Meloni automobilisten tegemoetkomen vanwege de hoge brandstofprijzen. De maatregel geldt voor miljoenen auto-, motor- en scooterbezitters. Critici noemen het een poging om kiezers voor zich te winnen, omdat Italië volgend jaar verkiezingen houdt. De maatregel kost de Italiaanse schatkist ruim 2 miljard euro. De regering zegt de belasting uiteindelijk helemaal te willen schrappen. Russische spionagesatellieten hebben mogelijk geholpen bij Iraanse aanvallen op Amerikaanse doelen in Saoedi-Arabië. Dat meldt CNN op basis van Amerikaanse en internationale inlichtingenbronnen. Satellieten zouden kort voor de aanvallen over Amerikaanse bases zijn gevlogen en onder meer luchtafweer en andere doelen in kaart hebben gebracht. Rusland ontkent dat het Iran met satellietinformatie heeft geholpen en noemt de berichten nepnieuws. 4 exemplaren van een nog te verschijnen boek over prinses Diana zijn gestolen uit een vrachtwagen in Nederland. Het gaat om Zwanenzang, geschreven door Diana's broer Charles Spencer. De diefstal vond maandag plaats op een parkeerplaats, terwijl de chauffeur in zijn cabine overnachtte. De Britse uitgever maakt zich zorgen dat de inhoud uitlekt, omdat het boek volgens Britse media onthullingen bevat over Diana's huwelijk en de reactie van koning Charles na haar dood. Het boek verschijnt volgende week. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 12 graden en de zuidwestwind is zwak tot matig. Donderdag wordt het bewolkt en vooral later zijn er buien. En tot zover het radionieuws op Jam FM.

0: de Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Jam FM. Na de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet

Van premier Jette een meerderheid voor de Prinsjesdagplannen gaat vinden. Een totaalakkoord met de oppositie lijkt verder weg. JA21-leider Eerdmans wil per begroting bekijken welke plannen zijn partij kan steunen. Ook de VVD ziet daarin een mogelijke uitweg. Coalitiepartijen D66 en CDA houden voorlopig vast aan bredere meerderheden. Premier Jette reageert donderdag op het debat. De Italiaanse regering schaft volgend jaar tijdelijk de wegenbelasting af. Daarmee wil premier Giorgia Meloni automobilisten tegemoetkomen vanwege de hoge brandstofprijzen. De maatregel geldt voor miljoenen auto-, motor- en scooterbezitters. Critici noemen het een poging om kiezers voor zich te winnen, omdat Italië volgend jaar verkiezingen houdt. De maatregel kost de Italiaanse schatkist ruim 2 miljard euro. De regering zegt de belasting uiteindelijk helemaal te willen schrappen. Russische spionagesatellieten hebben mogelijk geholpen bij Iraanse aanvallen op Amerikaanse doelen in Saoedi-Arabië. Dat meldt CNN op basis van Amerikaanse en internationale inlichtingenbronnen. Satellieten zouden kort voor de aanvallen over Amerikaanse bases zijn gevlogen en onder meer luchtafweer en andere doelen in kaart hebben gebracht. Rusland ontkent dat het Iran met satellietinformatie heeft geholpen en noemt de berichten nepnieuws. 4 exemplaren van een nog te verschijnen boek over prinses Diana zijn gestolen uit een vrachtwagen in Nederland. Het gaat om Zwanenzang, geschreven door Diana's broer Charles Spencer. De diefstal vond maandag plaats op een parkeerplaats, terwijl de chauffeur in zijn cabine overnachtte. De Britse uitgever maakt zich zorgen dat de inhoud uitlekt, omdat het boek volgens Britse media onthullingen bevat over Diana's huwelijk en de reactie van koning Charles na haar dood. Het boek verschijnt volgende week. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 12 graden en de zuidwestenwind is zwak tot matig. Donderdag wordt het bewolkt en vooral later zijn er buien. En tot zover het radionieuws op Jam FM.

0: FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Jam FM. Na de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet van premier Jette een meerderheid voor de Prinsjesdagplannen gaat vinden. Een totaalakkoord met de oppositie lijkt verder weg. JA21-leider Eerdmans wil per begroting bekijken welke plannen zijn partij kan steunen. Ook de VVD ziet daarin een mogelijke uitweg. Coalitiepartijen D66 en CDA houden voorlopig vast aan bredere meerderheden. Premier Jette reageert donderdag op het debat. De Italiaanse regering schaft volgend jaar tijdelijk de wegenbelasting af. Daarmee wil premier Giorgia Meloni automobilisten tegemoetkomen vanwege de hoge brandstofprijzen. De maatregel

Regel geldt voor miljoenen auto-, motor- en scooterbezitters. Critici noemen het een poging om kiezers voor zich te winnen, omdat Italië volgend jaar verkiezingen houdt. De maatregel kost de Italiaanse schatkist ruim 2 miljard euro. De regering zegt de belasting uiteindelijk helemaal te willen schrappen. Russische spionagesatellieten hebben mogelijk geholpen bij Iraanse aanvallen op Amerikaanse doelen in Saoedi-Arabië. Dat meldt CNN op basis van Amerikaanse en internationale inlichtingenbronnen. Satellieten zouden kort voor de aanvallen over Amerikaanse bases zijn gevlogen en onder meer luchtafweer en andere doelen in kaart hebben gebracht. Rusland ontkent dat het Iran met satellietinformatie heeft geholpen en noemt de berichten nepnieuws. 4 exemplaren van een nog te verschijnen boek over prinses Diana zijn gestolen uit een vrachtwagen in Nederland. Het gaat om Zwanenzang, geschreven door Diana's broer Charles Spencer. De diefstal vond maandag plaats op een parkeerplaats, terwijl de chauffeur in zijn cabine overnachtte. De Britse uitgever maakt zich zorgen dat de inhoud uitlekt, omdat het boek volgens Britse media onthullingen bevat over Diana's huwelijk en de reactie van koning Charles na haar dood. Het boek verschijnt volgende week. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 12 graden en de zuidwestwind is zwak tot matig. Donderdag wordt het bewolkt en vooral later zijn er buien. En tot zover het radionieuws op Jam FM.

0: track right now, right here on Jam FM.
1: Jam FM.

0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. Ter hoogte van het Noord-Hollandse Zwaag bij Horen zijn er doden en meerdere gewonden gevallen bij een auto-ongeluk. De N307, ook bekend als de West-Friesiaweg, is in beide richtingen afgesloten. Ook de afrit op de A7 richting Enkhuizen is tot nader order dicht. Hoe het met de gewonden gaat is onbekend. De politie is bezig met het onderzoek naar de toedracht van het ongeluk bij Zwaag. Premier Jette komt vandaag in de Tweede Kamer tekst en uitleg geven over het kabinetsbeleid op de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen. Gisteren zijn alle fractieleiders aan het woord geweest. De vergadering duurde tot 2:30 vannacht. De debatten van deze week worden gezien als de belangrijkste van het jaar. Of en zo ja, hoe het kabinet een meerderheid wil krijgen voor de begroting voor volgend jaar is nog volstrekt onduidelijk. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht gebouwen beschadigd door Russische aanvallen. In Odessa raakten 3 mensen gewond toen een projectiel insloeg op een woontoren van 19 verdiepingen. Het Amerikaanse parlement stelt sancties in tegen de Russen. De Senaat had hier vorige maand al mee ingestemd en nu is ook het Huis van Afgevaardigden akkoord. Het zou de grootste steun van de VS aan Oekraïne zijn sinds de terugkeer van president Trump in het Witte Huis. De dodelijke vloedgolf in Nepal is veroorzaakt door een reeks van oorzaken, dat zeggen internationale wetenschappers na onderzoek.

Mogelijk heeft een eerdere aardbeving een bergwand instabiel gemaakt. Ook was het deze zomer bijzonder warm, waardoor een gletsjer afbrak. Op 26 augustus stortte op ruim 5 kilometer hoogte de bergrug in. IJs en rotsblokken vielen 1,5 kilometer naar beneden, waardoor een dodelijke vloedgolf met 180 kilometer per uur hele dorpen wegvaagde. 1300 mensen kwamen om het leven, zeker 5000 worden er nog vermist. Het weer overwegend droog, bewolkt en een stevige zuidwestenwind. In het westen valt af en toe regen. Maxima vandaag rond 19 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.

0: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
4: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
5: Omdat ik samen verder wil.
6: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
9: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op.

0: premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf 10 euro per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. Ter hoogte van het Noord-Hollandse Zwaag bij Horen zijn er doden en meerdere gewonden gevallen bij een auto-ongeluk. De N307, ook bekend als de West-Friesiaweg, is in beide richtingen afgesloten. Ook de afrit op de A7 richting Enkhuizen is tot nader order dicht. Hoe het met de gewonden gaat is onbekend. De politie is bezig met het onderzoek naar de toedracht van het ongeluk bij Zwaag. Premier Jette komt vandaag in de Tweede Kamer tekst en uitleg geven over het kabinetsbeleid op de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen. Gisteren zijn alle fractieleiders aan het woord geweest. De vergadering duurde tot 2:30 vannacht. De debatten van deze week worden gezien als de belangrijkste van het jaar. Of en zo ja, hoe het kabinet een meerderheid wil krijgen voor de begroting voor volgend jaar is nog volstrekt onduidelijk. Het Amerikaanse parlement stelt sancties in tegen de Russen. De Senaat had hier vorige maand al mee ingestemd en nu is ook het Huis van Afgevaardigden akkoord. Het zou de grootste steun van de VS aan Oekraïne zijn sinds de terugkeer van president Trump in het Witte Huis. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht gebouwen beschadigd door Russische aanvallen. In Odessa raakten 3 mensen gewond toen een projectiel insloeg op een woontoren van 19 verdiepingen. De dodelijke vloedgolf in Nepal is veroorzaakt door een reeks van oorzaken, dat zeggen internationale wetenschappers na onderzoek. Mogelijk heeft een eerdere aardbeving een bergwand instabiel gemaakt. Ook was het deze zomer bijzonder warm, waardoor een gletsjer afbrak. Op 26 augustus stortte op ruim 5 kilometer hoogte de bergrug in. IJs en rotsblokken vielen 1,5 kilometer naar beneden, waardoor een dodelijke vloedgolf met 180 kilometer per uur hele dorpen wegvaagde. 1300 mensen kwamen om het leven, zeker 5000 worden er nog vermist. Het weer overwegend droog, bewolkt en een stevige zuidwestenwind. In het westen valt af en toe regen. Maxima vandaag rond 19 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.

0: Zaterdag 26 september trekt Jam FM er weer op uit. Je hoort en ziet ons live. Van 10 tot 4 in het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting. Een heel weekend in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Kijk op coherente.nl voor het programma, maar kom vooral langs. Ontmoet elkaar en geniet van de beste smooth en funky muziek. Jam FM op 26 september live vanuit het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting.
1: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soja Stage en Fugrifune A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Huntsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugrifune.nl.
8: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
9: Dit is Edo Peters.

0: met het radionieuws op Jam FM. Ter hoogte van het Noord-Hollandse Zwaag bij Horen zijn er doden en meerdere gewonden gevallen bij een auto-ongeluk. De N307, ook bekend als de West-Friesiaweg, is in beide richtingen afgesloten. Ook de afrit op de A7 richting Enkhuizen is tot nader order dicht. Hoe het met de gewonden gaat is onbekend. De politie is bezig met het onderzoek naar de toedracht van het ongeluk bij Zwaag. Premier Jette komt vandaag in de Tweede Kamer tekst en uitleg geven over het kabinetsbeleid op de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen. Gisteren zijn alle fractieleiders aan het woord geweest. De vergadering duurde tot 1:30 vannacht. De debatten van deze week worden gezien als de belangrijkste van het jaar. Of, en zo ja, hoe het kabinet een meerderheid wil krijgen voor de begroting voor volgend jaar is nog volstrekt onduidelijk. Het Amerikaanse parlement stelt sancties in tegen de Russen. De Senaat had hier vorige maand al mee ingestemd en nu is ook het Huis van Afgevaardigden akkoord. Het zou de grootste steun van de VS aan Oekraïne zijn sinds de terugkeer van president Trump in het Witte Huis. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht gebouwen beschadigd door Russische aanvallen. In Odessa raakten 3 mensen gewond toen een projectiel insloeg op een woontoren van 19 verdiepingen. De dodelijke vloedgolf in Nepal is veroorzaakt door een reeks van oorzaken, dat zeggen internationale wetenschappers na onderzoek. Mogelijk heeft een eerdere aardbeving een bergwand instabiel gemaakt. Ook was het deze zomer bijzonder warm, waardoor een gletsjer afbrak. Op 26 augustus stortte op ruim 5 kilometer hoogte de bergrug in. IJs en rotsblokken vielen 1,5 kilometer naar beneden, waardoor een dodelijke vloedgolf met 180 kilometer per uur hele dorpen wegvaagde. 1300 mensen kwamen om het leven, zeker 5000 worden er nog vermist. Het weer overwegend droog, bewolkt en een stevige zuidwestenwind. In het westen valt af en toe regen. Maxima vandaag rond 19 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
1: Jam Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: Voedselverspilling onder de loep. En verwarde man valt 2 dagen op rij in Sloterplas. Mijn naam is Angelique Spoor. Afgelopen week was de zogenaamde verspillingsvrije week, waarbij voedselverspilling onder de loep werd gelegd. Naar verluidt worden er binnen de gemeente Amsterdam per week bijna 3 miljoen boterhammen weggegooid. Bakker Cor Mul uit Weesp vertelt dat brood snel oud wordt en daarom massaal wordt gedumpt. Zijn advies luidt: brood invriezen. En mochten er onverhoopt toch nog wat droge stukjes overblijven, dan kan je er met toevoeging van wat olie en kruiden heerlijke croutons van bakken. Een verwarde man is afgelopen weekend 2 dagen achter elkaar in de Sloterplas gevallen. Beide keren moest de brandweer aan te pas komen om de man weer op het droge te krijgen. Ook werden er duikers met een reddingsvlot ingeschakeld. De laatste keer werd de man onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft contact opgenomen met het GGZ-crisisteam om herhalingen van dit plonzen te voorkomen. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.

0: van 8:30.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Ter hoogte van het Noord-Hollandse Zwaag bij Horen zijn er doden en meerdere gewonden gevallen bij een auto-ongeluk. De N307, ook bekend als de West-Frisiaweg, is in beide richtingen afgesloten. Premier Jette komt vandaag in de Tweede Kamer tekst en uitleg geven over het kabinetsbeleid op de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen. Gisteren zijn alle fractieleiders aan het woord geweest. Het Amerikaanse parlement stelt sancties in tegen de Russen. De Senaat had hier vorige maand al mee ingestemd en nu is ook het Huis van Afgevaardigden akkoord. De dodelijke vloedgolf in Nepal is veroorzaakt door een reeks van oorzaken, dat zeggen internationale wetenschappers na onderzoek. Het weer overwegend droog, bewolkt en een stevige zuidwestenwind. In het westen valt af en toe regen. Maxima vandaag rond 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Expositieschilderijen van Jaap Leest in Dorpshuis Duivendrecht. En in memoriam, historicus Ruud Siekerman. Mijn naam is Martin Rodenburg. Schilderijen van Jaap Leest zijn tot en met 7 oktober te zien in het Dorpshuis in Duivendrecht. Leest is al zijn hele leven bezig met creëren. Hij schildert en maakt beelden. De laatste 5 jaar wel meer gericht op de schilderkunst. Hij werkt voornamelijk met acryl en olieverf. Een belangrijke inspiratiebron is het vrouwelijk schoon. Sommige werken zijn uitbundig en kleurrijk, andere hebben juist iets desolaats. Wat de kijker precies moet zien, wil Leest niet bepalen. Meer informatie op www.jaapleest.com. Op 25 augustus jongstleden overleed Ruud Siekerman. Ruud was 25 jaar lang een van de steunpilaren van de historische vereniging Wolfgerius van Amstel. Ruud was een echte Amsterdammer, maar had een bijzondere band met Ouder Amstel. Wegens zijn verdiensten voor Ouder Amstel kreeg hij in september 2020 door burgemeester Langenakker de zilveren legpenning van de gemeente Ouder Amstel toegekend. Ruud werd 82 jaar. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
0: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
3: Met ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
0: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
4: Ben je klaar met die wankelen, oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
5: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
6: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. Zware regen en overstromingen teisteren de Spaanse provincie Valencia en de regio Almeria. Inwoners moeten uit de buurt van rivierbeddingen en valleien blijven. Ook het vliegveld van Valencia is dicht. In Torrent moesten diverse mensen worden bevrijd die door hoogwater vast waren komen te zitten in hun auto's. In Olivea, ten zuidwesten van Barcelona, heeft het noodweer een dodelijk slachtoffer geëist. Een man werd op

0: 500 meter van zijn auto gevonden die door het water was meegesleurd. Steeds minder mensen moeten alle lasten van de verzorgingsstaat dragen. Meer dan 8,5 miljoen mensen werken niet, onder meer door de vergrijzing. Met 9,6 miljoen inwoners blijft het aantal werkenden gelijk. De laatste keer dat er meer niet-werkenden waren dan mensen met een baan of onderneming was na de kredietcrisis 12 jaar terug. Vanaf 67 jaar krijgen ouderen AOW, betaald uit de bijdrage van werkenden. Die opbrengst is al een tijdje niet meer genoeg voor alle uitkeringen. De Palestijnse leider Abbas mag opnieuw niet zelf naar de VN-top. De 193 VN-lidstaten komen volgende week bijeen, maar de Palestijnse delegatie krijgt geen visum voor de VS. De Amerikanen verwijten de Palestijnse autoriteit van Abbas vrede te ondermijnen en terreurdaden in openbare uitingen en schoolboeken te verheerlijken. Abbas kan de vergadering wel volgen via een videoverbinding. De staat Palestina is geen VN-lid en mag alleen als waarnemer aanwezig zijn bij de top. Italianen betalen komend jaar geen wegenbelasting. De regering heeft besloten die tot nader order af te schaffen vanwege de hoge prijzen voor brandstof en energie. Critici noemen het een zoethoudertje. Er zijn volgend jaar verkiezingen. De coalitie van premier Meloni staat iets achter op de oppositie. Italië loopt door de maatregel 2,5 miljard euro aan inkomsten mis. Hoe dat gat in de begroting moet worden gedicht is onduidelijk. Italië heeft de hoogste staatsschuld van de hele EU. Het weer overwegend droog, bewolkt en een stevige zuidwestenwind. In het westen valt af en toe regen. Maxima vandaag rond 19 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
1: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: Stevie Wonder in Ziggo Dome en Sinterklaas zoekt Pieten. Mijn naam is Angelique Spoor. Hij kwam in 1950 ter wereld in de Amerikaanse staat Michigan als Stefflent Hardaway Judkins of Stefflent Hardaway Morris. Maar wij kennen hem al decennia lang als Stevie Wonder. De blindgeboren zanger, componist en bespeler van meerdere instrumenten werd op 12-jarige leeftijd al opgenomen binnen de gelederen van platenlabel Motown. De inmiddels 76-jarige multi-entertainer viert de 50ste verjaardag van zijn album Songs in the Key of Life op 28 oktober in de Ziggo Dome. Het klinkt nog ver weg, maar voordat je het weet is het weer zover. De intocht van Sinterklaas. Dit jaar komt de Goedheiligman voor de 88ste keer aan in Amsterdam op zondag 15 november. Voor dit feestelijke gebeuren worden nog pieten gezocht die het leuk vinden om mee te springen en te dansen. Geïnteresseerden kunnen zich tot 27 september aanmelden op de website van Sint in Amsterdam. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.

0: nieuws van 9:30.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Zware regen en overstromingen teisteren de Spaanse provincie Valencia en de regio Almeria. Inwoners moeten uit de buurt van rivierbeddingen en valleien blijven. Ook het vliegveld van Valencia is dicht. Steeds minder mensen moeten alle lasten van de verzorgingsstaat dragen. Meer dan 8,5 miljoen mensen werken niet, onder meer door de vergrijzing. De Palestijnse leider Abbas mag opnieuw niet zelf naar de VN-top. De 193 VN-lidstaten komen volgende week bijeen, maar de Palestijnse delegatie krijgt geen visum voor de VS. Italianen betalen komend jaar geen wegenbelasting. De regering heeft besloten die tot nader order af te schaffen vanwege de hoge prijzen voor brandstof en energie. Het weer overwegend droog, bewolkt en een stevige zuidwestenwind. In het westen valt af en toe regen. Maxima vandaag rond 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Geslaagde open monumentendagen in Ouder Amstel. En na zomerver zorg voor gezelligheid op het kampje. Mijn naam is Martin Rodenburg. Zowel in Duivendrecht als in Ouderkerk aan de Amstel werden de open monumentendagen op zaterdag 12 en zondag 13 september goed bezocht. Honderden bezoekers kwamen af op de opengestelde locaties en de verhalen over de geschiedenis van beide dorpen. In Duivendrecht waren 6 locaties geopend en in Ouderkerk waren er 10 locaties geopend. Een groot aantal vrijwilligers zorgden ervoor dat de bezoekers werden ontvangen en rondgeleid. De organisatie krijgt terug op een geslaagd monumentenweekend. Met gezellige kraampjes, muziekactiviteiten en volop ontmoetingen kijkt Ouderkerk terug op een geslaagde eerste editie van de nazomerfair. Afgelopen zondag stond het kampje de hele middag in het teken van alles wat Ouderkerk en de omgeving te bieden heeft. Van lokale ondernemers tot winkeliers, verenigingen, clubs en stichtingen. Met hun marktkramen en activiteiten zorgden zij voor een gezellige en afwisselende nazomerfair. De nazomerfair werd druk bezocht en het was een levendige sfeer voor jong en oud. De organisatie bedankte alle deelnemers, vrijwilligers en bezoekers die samen hebben bijgedragen aan de gezellige zomerse middag. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Beleef de magie van het witte doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: Met deze week wederom twee nieuwe films die je zelf deze september op het grote scherm kunt gaan bekijken. Mijn naam is Remco Franken en dit zijn onze Jam FM filmtips hier in de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en Ouder-Amstel. We starten deze week met de film The Dog Stars. Een film waarvan ik niet helemaal de vinger op de zere plek kreeg, maar gebaseerd is op het gelijknamige boek van Peter Heller uit 2012 en geregisseerd werd door de alweer 88-jarige regisseur Ridley Scott. En die kennen we allemaal nog van de bioscoophits Blade Runner uit 1982 en Alien uit 1979. Ja, die jaartallen hoor je goed. The Dog Stars is een verhaal dat voor The Walking Dead en de coronapandemie werd geschreven en zich rond 2035 afspeelt. Door een enorme wereldwijde griepepidemie is het overgrote deel van de Amerikaanse bevolking dood. Alleen de mensen die in de natuur hun leven hebben voortgezet lijken te overleven. In de film volgen we de voormalige monteur Hick, die ook zijn zwangere vrouw aan de epidemie is kwijtgeraakt en op zoek moet naar voedsel en brandstof, maar uiteraard ook andere overlevenden tegenkomt die niet allemaal even vriendelijk blijken te zijn. The Dog Stars werd gekeurd vanaf 16 jaar. De tweede film van deze week is een wel luchtigere film met de titel Spa Weekend. Een film van de regisseur van The Handover en Bad Moms en die een beetje te vergelijken is met de hitserie Sex and the City die tussen 1998 en 2004 bestond. De film gaat over vier jeugdvriendinnen, Jane, Sophie, Coco en Mel, die besluiten om zich eens lekker in de watten te laten leggen tijdens een spa weekend. Maar het ontspannen vrouwenuitje ontspoort natuurlijk al snel als de vrouwen elkaar steeds verder ophitsen en wegzwijmelen van de yogadocent en de verschillende massages. Spa Weekend is net als de Dog Stars, een film die we ons waarschijnlijk niet lang bij zal blijven, maar als niemand dalletje best aardig uit de verf komt. Spa Weekend werd tenslotte gekeurd vanaf 12 jaar. Deze week een survival film in de Dog Stars of een survival voor de bioscoopbezoeker in Spa Weekend. Als jij ook van plan bent een van deze twee films te gaan bezoeken, wensen wij van Jam FM wederom heel veel kijkplezier en zien we je natuurlijk graag hier snel weer terug bij een nieuwe Jam FM met de movies.

Zaterdag 26 september trekt Jam FM er weer op uit. Je hoort en ziet ons live. Van 10 tot 4 in het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting. Een heel weekend in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Kijk op coherente.nl voor het programma, maar kom vooral langs. Ontmoet elkaar en geniet van de beste smooth en funky muziek. Jam FM op 26 september live vanuit het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting.

0: of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
4: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
5: Start de motor! De boerderij wacht!
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
8: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soja Stage en Fugrifune A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugrifune.nl.
0: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
9: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. Als de EU en Canada nauwer gaan samenwerken, dreigen de VS de handel met de Europese Unie stop te zetten. Dat zegt de Amerikaanse president Trump in reactie op de toespraak van EU-voorzitter Ursula von der Leyen. Die riep gisteren op tot verdere samenwerking met Canada in onder meer handel en defensie. Trump dreigt met importheffingen of wil zelfs alle handel met Europa stilleggen. Canada is verwikkeld in een handelsoorlog met de VS. De rechter floot Trump al diverse keren terug. Het gebeurt vaak maar één keer in de 100 jaar, maar op de maan is een nieuwe grote krater ontstaan. De krater is 41 meter diep en heeft een doorsnede van 221 meter, zegt ruimtevaartorganisatie NASA. De krater werd ontdekt met een sonde die al 17 jaar om de maan draait. Astronomen denken dat de krater in april of mei vorig jaar is ontstaan. Om zo'n krater te veroorzaken moet er een meteoriet zijn ingestort.

0: lagen ter grootte van een gebouw met 3 verdiepingen. Zware regen en overstromingen teisteren de Spaanse provincie Valencia en de regio Almeria. Inwoners moeten uit de buurt van rivierbeddingen en valleien blijven. Ook het vliegveld van Valencia is dicht. In Torrent moesten diverse mensen worden bevrijd die door hoogwater vast waren komen te zitten in hun auto's. In Olivea, ten zuidwesten van Barcelona, heeft het noodweer een dodelijk slachtoffer geëist. Een man werd op 500 meter van zijn auto gevonden die door het water was meegesleurd. De Palestijnse leider Abbas mag opnieuw niet zelf naar de VN-top. De 193 VN-lidstaten komen volgende week bijeen, maar de Palestijnse delegatie krijgt geen visum voor de VS. De Amerikanen verwijten de Palestijnse autoriteit van Abbas vrede te ondermijnen en terreurdaden in openbare uitingen en schoolboeken te verheerlijken. Abbas kan de vergadering wel volgen via een videoverbinding. De staat Palestina is geen VN-lid en mag alleen als waarnemer aanwezig zijn bij de top. Het weer, toenemende bewolking met hier en daar felle buien. In het oosten blijft het iets droger. Bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten wordt het maximaal 19 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
1: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: Restaurants kampen met no-shows en Lutherse Kerk verzorgt muzikaal festival. Mijn naam is Angelique Spoor. Het is een irritant en onbehoorlijk verschijnsel. Mensen die reserveren bij een restaurant en vervolgens niet komen opdagen. Je zou denken, waarom niet gewoon even afbellen? Maar toch vinden veel mensen die kleine beleefdheid blijkbaar te veel moeite. Een en ander leidt tot omzetverlies en irritatie. De Amsterdamse ondernemingen Café Boe en restaurant Rémouillage beamen deze treurige gang van zaken. Op 10 november 1483 werd Maarten Luther geboren in het Duitse IJsleben. De vestiging van de naar hem vernoemde Lutherse kerk op de hoek van de Amsterdamse Singel met het Spui komt op zaterdag 31 oktober met een muzikaal festival. Naast verhalen en optredens vormt een belangrijk onderdeel van het programma de allereerste uitreiking van de hedendaagse hervormersprijs. Aan de persoon die wordt gezien als een vernieuwer, zoals Luther zelf destijds was. De onderscheiding bestaat uit een geldprijs van €7.777,77 voor een maatschappelijk initiatief. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.

0: Nieuws van 10:30.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Als de EU en Canada nauwer gaan samenwerken, dreigen de VS de handel met de Europese Unie stop te zetten. Dat zegt de Amerikaanse president Trump in reactie op de toespraak van EU-voorzitter Ursula von der Leyen. Het gebeurt vaak maar één keer in de 100 jaar, maar op de maan is een nieuwe grote krater ontstaan. De krater is 41 meter diep en heeft een doorsnede van 221 meter, zegt ruimtevaartorganisatie NASA. Zware regen en overstromingen teisteren de Spaanse provincie Valencia en de regio Almeria. Inwoners moeten uit de buurt van rivierbeddingen en valleien blijven. Ook het vliegveld van Valencia is dicht. De Palestijnse leider Abbas mag opnieuw niet zelf naar de VN-top. De 193 VN-lidstaten komen volgende week bijeen, maar de Palestijnse delegatie krijgt geen visum voor de VS. Het weer, toenemende bewolking met hier en daar felle buien. In het oosten blijft het iets droger. Bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten wordt het maximaal 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Het middagprogramma Festival van Ontmoeting krijgt steeds meer vorm. Een gratis natuurwandeling tijdens Week tegen Eenzaamheid. Mijn naam is Martin Rodenburg. Het programma van het Festival van Ontmoeting krijgt steeds meer vorm. Op zaterdag 26 september vindt het festival plaats in Duivendrecht. En op zondag 27 september in Oudekerk aan de Amstel. Inmiddels is een groot deel van het middagprogramma bekend. Beide dagen bieden volop mogelijkheden om mee te doen aan activiteiten en workshops. Nieuwe mensen te ontmoeten en kennis te maken met activiteiten in de buurt. Het programma is geschikt voor jong en oud. Het Festival van Ontmoeting wordt georganiseerd door Coherente. Stichting Gezond Natuur Wandelen organiseert tijdens de Week tegen Eenzaamheid een gratis natuurwandeling in Ouder Amstel. De wandeling vindt plaats op zondag 27 september om 10 uur en start bij Sporthal Bindelwijk aan de Koningin Julianalaan 16 in Oudekerk. De stichting organiseert wekelijks gratis natuurwandelingen op 140 locaties in Nederland. Tijdens de Week tegen Eenzaamheid, die van 24 tot en met 30 september plaatsvindt, is er aandacht voor het initiatief. De wandeling in Ouder Amstel duurt een uur en wordt begeleid door een vrijwillige wandelbegeleider. Aanmelden is niet nodig. Meer informatie is te vinden op gezondwandelen.nl. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
6: Omdat ik samen verder wil.
7: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
9: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
10: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf 10 euro per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
13: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
14: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. De VS dreigen de Europese Unie met een soort handelsembargo als de EU en Canada nauwer gaan samenwerken. Dat zegt de Amerikaanse president Trump in reactie op de toespraak van EU-voorzitter von der Leyen. Zij pleitte gisteren voor nauwere banden met Canada op het gebied van handel en defensie. Trump dreigt dat hij alle handel met de EU stillegt of met torenhoge heffingen komt. Canada en de VS zijn verwikkeld in een handelsoorlog, vandaar de Canadese toenadering tot de EU. De resultaten van de nieuwe donorwet vallen tegen, zeggen onderzoekers van de Transplantatiestichting. Bij ruim de helft van het aantal donoren dat geen bezwaar heeft gemaakt tegen donatie, steken familieleden er uiteindelijk alsnog een stokje voor. De nieuwe wet werd in 2020 ingevoerd in de hoop het aantal orgaandonoren te vergroten. Vroeger moesten mensen zelf aangeven of ze donor wilden worden. Nu ben je, wanneer je geen keuze maakt, automatisch donor. Ook laten meer mensen zich registreren als niet beschikbaar voor orgaandonatie. Extra files vanochtend op de A15 richting de Maasvlakte. Volgens Rijkswaterstaat stond er rond 7 uur 12 kilometer file met ruim een uur vertraging. Gisteren werden scheuren ontdekt in de westelijke Zuurhofbrug, waar de snelweg naar de Maasvlakte...

0: overheen loopt. Het verkeer kan nu alleen heel langzaam over de vluchtstrook. De gewone rijbanen zijn uit veiligheidsoverwegingen voorlopig dicht. Op de maan is een nieuwe grote krater ontstaan van 41 meter diep en 221 meter doorsnede. Volgens de ruimtevaartorganisatie NASA werd de krater ontdekt met een sonde die al 17 jaar om de maan draait. De krater zou in april of mei vorig jaar zijn ontstaan. Om een krater van die afmetingen te veroorzaken moet er een meteoriet zijn ingeslagen ter grootte van een gebouw met 3 verdiepingen. Het is meteen de grootste verse krater ooit in ons zonnestelsel. Het weer, toenemende bewolking met hier en daar felle buien. In het oosten blijft het iets droger. Bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten wordt het maximaal 19 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
1: Jam, Metropool Regio nieuwsupdate.
2: Voedselverspilling onder de loep. En verwarde man valt 2 dagen op rij in Sloterplas. Mijn naam is Angelique Spoor. Afgelopen week was de zogenaamde verspillingsvrije week, waarbij voedselverspilling onder de loep werd gelegd. Naar verluidt worden er binnen de gemeente Amsterdam per week bijna 3 miljoen boterhammen weggegooid. Bakker Cor Muhl uit Weesp vertelt dat brood snel oud wordt en daarom massaal wordt gedumpt. Zijn advies luidt: brood invriezen. En mochten er onverhoopt toch nog wat droge stukjes overblijven, dan kan je er met toevoeging van wat olie en kruiden heerlijke croutons van bakken. Een verwarde man is afgelopen weekend 2 dagen achter elkaar in de Sloterplas gevallen. Beide keren moest de brandweer aan te pas komen om de man weer op het droge te krijgen. Ook werden er duikers met een reddingsvlot ingeschakeld. De laatste keer werd de man onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft contact opgenomen met het GGZ-crisisteam om herhalingen van dit plonsen te voorkomen. Tot zover, meer nieuws over een half uur. Of op onze Jam FM website. This is

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De VS dreigen de Europese Unie met een soort handelsembargo als de EU en Canada nauwer gaan samenwerken. Dat zegt de Amerikaanse president Trump in reactie op de toespraak van EU-voorzitter von der Leyen. De resultaten van de nieuwe donorwet vallen tegen, zeggen onderzoekers van de Transplantatiestichting. Bij ruim de helft van het aantal donoren dat geen bezwaar heeft gemaakt tegen donatie, steken familieleden er uiteindelijk alsnog een stokje voor. Extra files vanochtend op de A15 richting de Maasvlakte. Volgens Rijkswaterstaat stond er rond 7 uur 12 kilometer file met ruim een uur vertraging. Op de maan is een nieuwe grote krater ontstaan van 41 meter diep en 221 meter doorsnede. Volgens de ruimtevaartorganisatie NASA werd de krater ontdekt met een sonde die al 17 jaar om de maan draait. Het weer, toenemende bewolking met hier en daar felle buien. In het oosten blijft het iets droger. Bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten wordt het maximaal 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Expositieschilderijen van Jaap Leest in Dorpshuis Duivendrecht. En in memoriam, historicus Ruud Siekerman. Mijn naam is Martin Rodenburg. Schilderijen van Jaap Leest zijn tot en met 7 oktober te zien in het Dorpshuis in Duivendrecht. Leest is al zijn hele leven bezig met creëren. Hij schildert en maakt beelden. De laatste 5 jaar wel meer gericht op de schilderkunst. Hij werkt voornamelijk met acryl en olieverf. Een belangrijke inspiratiebron is het vrouwelijk schoon. Sommige werken zijn uitbundig en kleurrijk, andere hebben juist iets desolaats. Wat de kijker precies moet zien, wil Leest niet bepalen. Meer informatie op www.jaapleest.com. Op 25 augustus jongstleden overleed Ruud Siekerman. Ruud was 25 jaar lang een van de steunpilaren van de historische vereniging Wolfgerius van Amstel. Ruud was een echte Amsterdammer, maar had een bijzondere band met Ouder Amstel. Wegens zijn verdiensten voor Ouder Amstel kreeg hij in september 2020 door burgemeester Langenakker de zilveren legpenning van de gemeente Ouder Amstel toegekend. Ruud werd 82 jaar. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Iedere vrijdagmiddag van 2 tot 4 de Flashback Radio Show bij Jam FM Smooth and Funky.
4: Met Marcel Hergaarden.
5: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.

0: concerten en events in de regio. Dit is Jam on Stage.
1: Met de data van door onze Jam FM redactie geselecteerde allerbeste festivals, feesten en optredens bij jou in de buurt. Voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen, Duivendrecht, Ouderkerk en Waver. Op 27 september kun je weer meevaren op de Groove Music Cruise. Op de salonboot Prins van Oranje word je onder leiding van host en DJ Dylan Lewis muzikaal meegenomen door Amsterdam. Kijk even op Cruise With Us voor de beschikbare data voor dit jaar. Op diezelfde 27 september vieren de Pussycat Dolls hun 20-jarig jubileum in de Ziggo Dome met hun Forever Tour. En terug van weg geweest komt Anastasia op 29 september naar de Avans Live. De zangeres die kampte met veel gezondheidsproblemen, toert door Europa en doet ook Amsterdam aan. Erykah Badu staat op 13 oktober in Carré. Voor de Queen en First Lady of Neo Soul zijn nog maar enkele kaarten beschikbaar. Voor de 30ste keer is ook dit jaar weer een Amsterdam Dance Event. Met talloze optredens als op 21 oktober Jean-Michel Jarre in de Avans Live, Kraak en Smaak op 22 oktober in de Melkweg en heel veel andere topoptredens. Kijk even op amsterdam-dance-event.nl voor het hele programma en hoe je aan kaarten kunt komen. Maisie Gray treedt op 10 november op in de Paradiso met haar With The Truth Tour. Het optreden staat in teken van haar nieuwe album The Trouble With The Truth. En woensdag 18 november kun je de Ziggo Dome naar een eerbetoon aan Aretha Franklin. Het Metropoolorkest samen met Shelia brengen het geweldige repertoire weer tot leven. Op 21 november komt Jessie Ware naar de Avans Live als onderdeel van de Superbloom Tour. Je kent haar natuurlijk van de hit Running die je vaak op Jam FM hebt gehoord. En tenslotte op 28 november is er in de Avans Live weer het grote Ademnood Disco Ball 2026. Een vervolg op het eerdere Ademnood Disco Ball met wederom een aantal gastartiesten uit de jaren 90. Tot zover een Jam FM selectie van de beste feesten en optredens in onze regio. Nu snel terug naar de muziek. Meer informatie hoor je uiteraard hier op Jam FM of ga naar onze website jamfm.nl.
0: Meer concerten en evenementen? Check de website jamfm.nl. Concerttips? Mail studio@jamfm.nl.
2: Jam FM, always smooth and funky.

0: tijdens het festival van ontmoeting. Een heel weekend in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Kijk op coherente.nl voor het programma, maar kom vooral langs. Ontmoet elkaar en geniet van de beste smooth en funky muziek. Jam FM op 26 september live vanuit het dorpshuis in Duitrecht tijdens het festival van ontmoeting.
1: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Huntsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
2: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
4: Start de motor! De boerderij wacht!
5: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl voor echte kleine boeren en drukkers.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
9: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
11: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
12: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. Het plan van de EU om nauwer te gaan samenwerken met Canada is niet gericht tegen iemand anders. Dat benadrukt de Europese Commissie nadat de Amerikaanse president Trump dreigt met sancties. Trump zegt dat als dit doorgaat en hij het als vijandig beschouwt, hij zware douanerechten gaat heffen of alle handel met Europa verbreekt. De Europese Commissie zegt dat de samenwerking met Canada niet vijandig is, maar bedoeld is om de gezamenlijke kracht te vergroten. De komende 4 tot 8 weken moet verkeer op de A15 richting de Maasvlakte vanwege de zwakke Zuurhofbrug over de vluchtstrook rijden. Gistermiddag werden scheuren ontdekt, waarna Rijkswaterstaat 2 rijstroken afsloot om de druk op de constructie te verminderen. Als tijdelijke oplossing wordt de oostelijke Zuurhofbrug, die ernaast ligt, in 2 richtingen in gebruik genomen. Nu rijdt alleen verkeer richting Rotterdam eroverheen, dus er zijn aanpassingen nodig en dat gaat weken duren. De resultaten van de nieuwe donorwet vallen tegen, dat zeggen onderzoekers van de Transplantatiestichting. Bij ruim de helft van het aantal donoren dat geen bezwaar heeft gemaakt tegen donatie, steken familieleden er uiteindelijk alsnog een stokje voor. De nieuwe wet werd in 2020 ingevoerd in de hoop het aantal orgaandonoren te vergroten. Vroeger moesten mensen zelf aangeven of ze donor willen worden. Nu ben je, wanneer je geen keuze maakt, automatisch donor. Ook laten meer mensen zich registreren als niet beschikbaar voor orgaandonatie. Op de maan is een nieuwe grote krater ontstaan van 41 meter diep en 221 meter doorsneden.

0: gesneden. Volgens ruimtevaartorganisatie NASA werd de krater ontdekt met een sonde die al 17 jaar om de maan draait. De krater zou in april of mei vorig jaar zijn ontstaan. Om een krater van die afmetingen te veroorzaken, moet er een meteoriet zijn ingeslagen ter grootte van een gebouw met 3 verdiepingen. Het is meteen de grootste verse krater ooit in ons zonnestelsel. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met hier en daar wat regen en in de kustprovincies enkele buien. In het oosten en zuiden blijft het wat droger. Bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten is het maximaal 19 graden.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Stevie Wonder in Ziggo Dome en Sinterklaas zoekt Pieten. Mijn naam is Angelique Spoor. Hij kwam in 1950 ter wereld in de Amerikaanse staat Michigan als Stefflin Hardaway Judkins of Stefflin Hardaway Morris. Maar wij kennen hem al decennia lang als Stevie Wonder. De blindgeboren zanger, componist en bespeler van meerdere instrumenten werd op 12-jarige leeftijd al opgenomen binnen de gelederen van platenlabel Motown. De inmiddels 76-jarige multi-entertainer viert de 50ste verjaardag van zijn album Songs in the Key of Life op 28 oktober in de Ziggo Dome. Het klinkt nog ver weg, maar voordat je het weet is het weer zover. De intocht van Sinterklaas. Dit jaar komt de Goedheiligman voor de 88ste keer aan in Amsterdam op zondag 15 november. Voor dit feestelijke gebeuren worden nog pieten gezocht die het leuk vinden om mee te springen en te dansen. Geïnteresseerden kunnen zich tot 27 september aanmelden op de website van Sint in Amsterdam. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
3: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
4: Wij zijn Jam FM.
1: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
5: This is the jamming summer.

0: Funky, het nieuws van 12:30.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Het plan van de EU om nauwer te gaan samenwerken met Canada is niet gericht tegen iemand anders. Dat benadrukt de Europese Commissie nadat de Amerikaanse president Trump dreigt met sancties. De komende 4 tot 8 weken moet verkeer op de A15 richting de Maasvlakte vanwege de zwakke Zuurhofbrug over de vluchtstrook rijden. De resultaten van de nieuwe donorwet vallen tegen, dat zeggen onderzoekers van de Transplantatiestichting. En op de maan is een nieuwe grote krater ontstaan van 41 meter diep en 221 meter doorsnede. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met hier en daar wat regen. In het oosten en zuiden blijft het droog. En bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten is het maximaal 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Geslaagde open monumentendagen in Ouder Amstel. En na zomerver zorg voor gezelligheid op het kampje. Mijn naam is Martin Rodenburg. Zowel in Duivendrecht als in Oude Kerk aan de Amstel werden de open monumentendagen op zaterdag 12 en zondag 13 september goed bezocht. Honderden bezoekers kwamen af op de opengestelde locaties en de verhalen over de geschiedenis van beide dorpen. In Duivendrecht waren 6 locaties geopend en in Oude Kerk waren er 10 locaties geopend. Een groot aantal vrijwilligers zorgde ervoor dat de bezoekers werden ontvangen en rondgeleid. De organisatie krijgt terug op een geslaagd monumentenweekend. Met gezellige kraampjes, muziekactiviteiten en volop ontmoetingen kijkt Oude Kerk terug op een geslaagde eerste editie van de nazomerfair. Afgelopen zondag stond het kampje de hele middag in het teken van alles wat Oude Kerk en omgeving te bieden heeft. Van lokale ondernemers tot winkeliers, verenigingen, clubs en stichtingen. Met hun marktkramen en activiteiten zorgden zij voor een gezellige en afwisselende nazomerfair. De nazomerfair werd druk bezocht en het was een levendige sfeer voor jong en oud. De organisatie bedankte alle deelnemers, vrijwilligers en bezoekers die samen hebben bijgedragen aan de gezellige zomerse middag. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: On Jam FM.
1: Summertime.
0: It's summer. 104.9 FM.

soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een date.

0: 24 september Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. Premier Jette heeft tijdens de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer gezegd dat er over afzonderlijke begrotingen deelakkoorden kunnen worden gesloten. Daarom wil hij weer met de oppositie in gesprek. Pro-leider Jesse Klaver wijst hem op de grote verschillen in de Kamer. En Volt-leider Laurens Dassen begrijpt niet wat het verschil is met de gesprekken die voor de zomer met de oppositie zijn gevoerd. Leiders van onder andere de SGP, JA21 en de partijen Pro en Volt willen dat Jette vandaag nog kiest voor links of rechts. De persoon die door een bloedtransfusie besmet raakte met het West Nile-virus is overleden. Daarmee komt het aantal doden in ons land op 4. De afgelopen tijd is het virus bij nog eens 10 mensen vastgesteld. Het aantal besmettingen staat nu op 28. Het West Nile-virus komt van vogels en wordt via muggen op mensen overgebracht. Mensen kunnen elkaar niet besmetten. De meeste mensen merken er niks van, maar het kan leiden tot griepachtige klachten en in een uitzonderlijk geval overlijden. Het plan van de EU om nauwer te gaan samenwerken met Canada is niet gericht tegen iemand anders. Dat benadrukt de Europese Commissie nadat de Amerikaanse president Trump dreigt met sancties. Trump zegt dat als dit doorgaat en hij het als vijandig beschouwt, hij zware douanerechten gaat heffen of alle handel met Europa verbreekt. De Europese Commissie zegt dat de samenwerking met Canada niet vijandig is, maar bedoeld is om de gezamenlijke kracht te vergroten. De komende 4 tot 8 weken moet verkeer op de A15 richting de Maasvlakte vanwege de zwakke Zuurhofbrug over de vluchtstrook rijden. Gistermiddag werden scheuren ontdekt, waarna Rijkswaterstaat 2 rijstroken afsloot om de druk op de constructie te verminderen. Als tijdelijke oplossing wordt de oostelijke Zuurhofbrug, die ernaast ligt, in 2 richtingen in gebruik genomen. Nu rijdt alleen verkeer richting Rotterdam eroverheen, dus er zijn aanpassingen nodig en dat gaat weken duren. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met hier en daar wat regen en in de kustprovincies enkele buien. In het oosten en zuiden blijft het wat droger. Bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten is het maximaal 19 graden.
1: Jam, Metropoolregio nieuwsupdate.
3: Restaurants kampen met no-shows en Lutherse Kerk verzorgt muzikaal festival. Mijn naam is Angelique Spoor. Het is een irritant en onbehoorlijk verschijnsel. Mensen die reserveren bij een restaurant en vervolgens niet komen opdagen. Je zou denken, waarom niet gewoon even afbellen? Maar toch vinden veel mensen die kleine beleefdheid blijkbaar te veel moeite. Een en ander leidt tot omzetverlies en irritatie. De Amsterdamse ondernemingen Café Boe en restaurant Rimouillage beamen deze treurige gang van zaken. Op 10 november 1483 werd Maarten Luther geboren in het Duitse Eisleben. De vestiging van de naar hem vernoemde Lutherse kerk op de hoek van de Amsterdamse Singel met het Spui komt op zaterdag 31 oktober met een muzikaal festival. Naast verhalen en optredens vormt een belangrijk onderdeel van het programma de allereerste uitreiking van de hedendaagse hervormersprijs. Aan de persoon die wordt gezien als een vernieuwer, zoals Luther zelf destijds was. De onderscheiding bestaat uit een geldprijs van €7.777,77 voor een maatschappelijk initiatief. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.

0: Sorry, it's private.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 2:30.
2: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Premier Jette heeft tijdens de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer gezegd dat er over afzonderlijke begrotingen deelakkoorden kunnen worden gesloten. Maar het grootste deel van de oppositie wil dat hij vandaag nog kiest voor links of rechts. De persoon die door een bloedtransfusie besmet raakte met het West Nile-virus is overleden. Daarmee komt het aantal doden in ons land op 4. Het plan van de EU om nauwer te gaan samenwerken met Canada is niet gericht tegen iemand anders. Dat benadrukt de Europese Commissie nadat president Trump dreigt met sancties. En de komende 4 tot 8 weken moet verkeer op de A15 richting de Maasvlakte vanwege de zwakke Zuurhofbrug over de vluchtstrook rijden. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met hier en daar wat regen. In het oosten en zuiden blijft het droog. En bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten is het maximaal 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Het middagprogramma Festival van Ontmoeting krijgt steeds meer vorm. Een gratis natuurwandeling tijdens Week tegen Eenzaamheid. Mijn naam is Martin Rodenburg. Het programma van het Festival van Ontmoeting krijgt steeds meer vorm. Op zaterdag 26 september vindt het festival plaats in Duivendrecht. En op zondag 27 september in Ouderkerk aan de Amstel. Inmiddels is een groot deel van het middagprogramma bekend. Beide dagen bieden volop mogelijkheden om mee te doen aan activiteiten en workshops. Nieuwe mensen te ontmoeten en kennis te maken met activiteiten in de buurt. Het programma is geschikt voor jong en oud. Het Festival van Ontmoeting wordt georganiseerd door Coherente. Stichting Gezond Natuur Wandelen organiseert tijdens de Week tegen Eenzaamheid een gratis natuurwandeling in Ouder Amstel. De wandeling vindt plaats op zondag 27 september om 10 uur en start bij Sporthal Bindelwijk aan de Koningin Julianalaan 16 in Ouderkerk. De stichting organiseert wekelijks gratis natuurwandelingen op 140 locaties in Nederland. Tijdens de Week tegen Eenzaamheid, die van 24 tot en met 30 september plaatsvindt, is er aandacht voor het initiatief. De wandeling in Ouder Amstel duurt een uur en wordt begeleid door een vrijwillige wandelbegeleider. Aanmelden is niet nodig. Meer informatie is te vinden op gezondwandelen.nl. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
4: Je radio gaat op de zaterdag tussen 2 en 4 uur 's middags heel anders klinken. Richard Koning, Marina de Beurs en René Tepas verblijden je met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten. Uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten. Sport en entertainment, tune in voor een dier, what's cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 2 tot 4 uur naar TuneIn Jam FM.
5: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.

0: Beleef de magie van het witte doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: En leuk dat je weer bent afgestemd hier op jouw Jam FM. Via onze Jam FM app, op DAB Plus kanaal 5D of via de ether FM 104.9 en de 1072 in Amstelveen. Mijn naam is Remke Franken en dit zijn onze filmtips die je vanaf nu in de bioscoop kunt gaan zien voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en voor Ouderkerk, Duivendrecht en Waver. We starten deze week met de misdaadthriller By Any Means, ofwel vertaald Op Elke Mogelijke Manier. We schrijven de 60 jaren van de Ku Klux Klan en Amerikaanse burgerrechten-issues. De jonge FBI-agent Wayne wordt naar Mississippi gestuurd om daar een reeks brute moorden en burgerrechtenactiviteiten te gaan onderzoeken. Om dichter op de bron van de moorden te komen, wordt hij gedwongen samen te werken en undercover te gaan met de beruchte maffia-huurmoordenaar Greg, die bruut geweld op geen enkele manier schuwt. Maar als Wayne dichter bij de bron van het geweld komt, door zelf ook onderdeel te zijn van de dodelijke klopjacht, vervaagt de grens tussen gerechtigheid en wraak meer en meer. De misdaadthriller By Any Means werd gebaseerd op een waargebeurd verhaal en werd gekeurd vanaf 16 jaar. De tweede film die ik deze week voor je mocht bekijken speelt zich ook in het verleden af en is getiteld The Death of Robin Hood. De film heeft niet direct te maken met de nobele held die stal van de rijken en gaf van de armen, maar in de film zien we een gewelddadige, teruggetrokken Robin Hood die terugkijkt op zijn leven vol moord en geweld. Als hij onverwacht bezoek krijgt van zijn vroegere partner in plunderingen en moord Little John, besluiten ze nog eenmaal op pad te gaan. Maar Robin raakt gewond en belandt in een afgelegen klooster op een heuvel, waar hij eindelijk de rust en stilte ervaart en terug kan kijken op zijn vroegere leven. The Death of Robin Hood is mooi gefilmd en heeft een bijzondere sfeer op een prachtige locatie. De film is nu te zien in de bioscoop en werd ook gekeurd vanaf 16 jaar. Deze week twee gewelddadige films in By Any Means en The Death of Robin Hood. Als jij een van deze twee films gaat bezoeken, wensen wij je wederom weer heel veel kijkplezier en hoop je natuurlijk binnenkort hier snel terug te mogen zien bij een nieuwe Jam FM met de Movies.

0: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Fugrifune A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugrifune.nl.
1: Zaterdag 26 september trekt Jam FM er weer op uit. Je hoort en ziet ons live. Van 10 tot 4 in het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting. Een heel weekend in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Kijk op coherente.nl voor het programma, maar kom vooral langs. Ontmoet elkaar

0: naar businesssalesacademy.nl.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
3: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
4: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
5: Op zoek naar dé oplossing tegen zowel huidveroudering als pluizig haar? Ontdek 100% pure arganolie van arganwinkel.nl. Al ruim 12 jaar actief in Nederland. Biologisch, koud geperst en kosmos gecertificeerd. arganwinkel.nl. Bestel nu jouw gratis proefflesje op arganwinkel.nl/gratis.
6: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
7: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. In Colombia is een verdachte gearresteerd voor betrokkenheid bij de dood van de 41-jarige Marlies Gens uit Schagen. Haar lichaam werd eind mei gevonden in een meer in het westen van het Zuid-Amerikaanse land. De verdachte die uit Venezuela komt werd gisteren opgepakt in Salento, zo'n 160 kilometer van de hoofdstad Bogota. Marlies Gens was op reis en verbleef in Salento. Op 25 mei vertrok ze voor een wandeltocht door de koffievelden en had zich moeten melden bij een boerderij, maar kwam daar nooit aan. 6 dagen later werd haar lichaam gevonden. Energiebedrijf Enexis heeft op het stroomnet geen capaciteit voor 86.000 woningen waarvan de bouw binnen 3 jaar moet beginnen. Totaal zijn in het werkgebied van het bedrijf 140.000 woningen aangemeld. 54.000 daarvan kunnen wel op het stroomnet worden aangesloten. Voor de rest moet extra ruimte gevonden worden, bijvoorbeeld door nieuwe elektriciteitsstations te bouwen. Ook andere netbeheerders hebben te weinig ruimte op het stroomnet voor nieuwe aanvragen. Premier Jette heeft tijdens de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer gezegd dat er over afzonderlijke begrotingen deelakkoorden kunnen worden gesloten. Daarom wil hij weer met de oppositie in gesprek. Pro-leider Jesse Klaver wijst hem op de grote verschillen in de Kamer. En Volt-leider Laurens Dassen begrijpt niet wat het verschil is met de gesprekken die voor de zomer met de oppositie zijn gevoerd. Leiders van onder andere de SGP, JA21 en de partijen Pro en Volt willen dat Jette vandaag nog kiest voor links of rechts. De persoon die door een bloedtransfusie besmet raakte met het West Nile-virus is overleden. Daarmee komt het aantal doden in ons land op 4. De afgelopen tijd is het virus bij nog eens 10 mensen vastgesteld. Het aantal besmettingen staat nu op 28. Het West Nile-virus komt van vogels en wordt via muggen op mensen overgebracht. Mensen kunnen elkaar niet besmetten. De meeste mensen merken er niks van, maar het kan leiden tot griepachtige klachten en in een uitzonderlijk geval overlijden. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met hier en daar wat regen en in de kustprovincies enkele buien. In het oosten en zuiden blijft het wat droger. Bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten is het maximaal 19 graden.
6: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
8: Dam tot Dam Loop viert 40-jarig jubileum met 50.000 lopers. En extra geld voor Amstelveense kinderen uit gezinnen met laag inkomen. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Zo'n 50.000 hardlopers doen zondag mee aan de 40ste Dam tot Dam Loop. Ze lopen ruim 16 kilometer van Amsterdam naar Zaandam, met de finish op de Burgt. Vanwege het jubileum staan langs de route op meer dan 50 plekken muziek en entertainment. De IJ-tunnel en verschillende wegen in Amsterdam en Zaandam zijn zondag urenlang afgesloten. Ook trams, bussen en metro 52 rijden deels volgens een aangepaste dienstregeling. Gezinnen met een laag inkomen in Amstelveen kunnen weer een kindpakket aanvragen. Daarmee krijgen ze per kind een geldbedrag voor bijvoorbeeld

0: school, sport, cultuur, internet of een laptop. Gezinnen met een bijstandsuitkering hebben het bedrag in augustus automatisch ontvangen. Andere gezinnen met een laag inkomen kunnen het kindpakket nu zelf aanvragen. De regeling geldt voor het schooljaar 2026-2027. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
1: This is Jam Hot. Jam Hot. This is Jam
2: Hot. Wij zijn Jam FM.
3: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
4: This is the jamming summer.

0: van half drie.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. In Colombia is een verdachte gearresteerd voor betrokkenheid bij de dood van de 41-jarige Marlies Gens uit Schagen. Energiebedrijf Enexis heeft op het stroomnet geen capaciteit voor 86.000 woningen waarvan de bouw binnen 3 jaar moet beginnen. Premier Jette heeft tijdens de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer gezegd dat er over afzonderlijke begrotingen deelakkoorden kunnen worden gesloten. En de persoon die door een bloedtransfusie besmet raakte met het West-Nijl-virus is overleden. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met hier en daar wat regen. In het oosten en zuiden blijft het droog. En bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten is het maximaal 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Expositieschilderijen van Jaap Leest in Dorpshuis Duivendrecht. En in memoriam, historicus Ruud Siekerman. Mijn naam is Martin Rodenburg. Schilderijen van Jaap Leest zijn tot en met 7 oktober te zien in het Dorpshuis in Duivendrecht. Leest is al zijn hele leven bezig met creëren. Hij schildert en maakt beelden. De laatste 5 jaar wel meer gericht op de schilderkunst. Hij werkt voornamelijk met acryl en olieverf. Een belangrijke inspiratiebron is het vrouwelijk schoon. Sommige werken zijn uitbundig en kleurrijk, andere hebben juist iets desolaats. Wat de kijker precies moet zien, wil Leest niet bepalen. Meer informatie op www.jaapleest.com. Op 25 augustus jongstleden overleed Ruud Siekerman. Ruud was 25 jaar lang een van de steunpilaren van de historische vereniging Wolf Gerius van Amstel. Ruud was een echte Amsterdammer, maar had een bijzondere band met Ouder Amstel. Wegens zijn verdiensten voor Ouder Amstel kreeg hij in september 2020 door burgemeester Langenakker de zilveren legpenning van de gemeente Ouder Amstel toegekend. Ruud werd 82 jaar. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel.

0: torarica.com. Torarica, we share the best with you.
1: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
2: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
3: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
4: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
5: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. Volgens een onderzoekscommissie van de VN zijn er redelijke gronden om aan te nemen dat Amerika verantwoordelijk was voor aanvallen in Iran op een school en een sportcomplex in februari. De school was volgens de commissie duidelijk herkenbaar als burgerlocatie en er is niet bewezen dat het voor militaire doeleinden werd gebruikt. Bij de aanval op het sportcentrum werden ook een school en huizen geraakt. De twee aanvallen waarbij doden vielen zijn mogelijk oorlogsmisdaden. Opnieuw is er iemand opgepakt die ervan verdacht wordt een huurmoordenaar te hebben ingeschakeld via het dark web. Het gaat om een 58-jarige vrouw uit Enschede die in bitcoins voor de huurmoord betaald had. Het beoogde slachtoffer komt uit het oosten van het land. Volgens RTL Nieuws gaat het om een moeder van twee kinderen uit Overijssel. Zij is ingelicht door de politie over de plannen. De moord is nooit gepleegd omdat de website nep was. In Colombia is een verdachte gearresteerd voor betrokkenheid bij de dood van de 41-jarige Marlies Gens uit Schagen. Haar lichaam werd eind mei gevonden in een meer in het westen van het Zuid-Amerikaanse land. De verdachte die uit Venezuela komt werd gisteren opgepakt in Salento, zo'n 160 kilometer van de hoofdstad Bogota. Marlies Gens was op reis en verbleef in Salento. Op 25 mei vertrok ze voor een wandeltocht door de koffievelden en had zich moeten melden bij een boerderij, maar kwam daar nooit aan. 6 dagen later werd haar lichaam gevonden. Energiebedrijf Enexis heeft op het stroomnet geen capaciteit voor 86.000 woningen waarvan de bouw binnen 3 jaar moet beginnen. Totaal zijn in het werkgebied van het bedrijf 140.000 woningen aangemeld. 54.000 daarvan kunnen wel op het stroomnet worden aangesloten. Voor de rest moet extra ruimte gevonden worden, bijvoorbeeld door nieuwe elektriciteitsstations te bouwen. Ook andere netbeheerders hebben te weinig ruimte op het stroomnet voor nieuwe aanvragen. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met hier en daar wat regen en in de kustprovincies enkele buien. In het oosten en zuiden blijft het wat droger. Bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten is het maximaal 19 graden.
4: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
6: Goldband, Douwebop en Typhoon zingen voor War Child. En Filmtheater Gerrit trakteert op gratis tweede kaartje. Mijn naam is Julia Donk-Paijer. Douwe Bob, Naas, Goldband en Rondé treden op 14 november op voor War Child in de Adamtoren in Amsterdam. Ook Jet Rebel, Typhoon en Chef Special zijn te zien tijdens het eenmalige muziekevenement To the Moon and Back. De volledige opbrengst gaat naar War Child, dat kinderen helpt die opgroeien met de gevolgen van oorlog en geweld. Typhoon treedt zelf op en is ook curator van het evenement. Volgens hem laat de dag zien hoe muziek mensen kan raken en samenbrengen. Filmtheater Gerrit in Uithoorn doet vanaf vrijdag 18 september mee aan de landelijke bioscoop 10-daagse. 10 dagen lang staat Samen naar de film gaan centraal bij zo'n 150 bioscopen en filmtheaters in Nederland. Bezoekers kunnen kiezen uit onder meer publieksfilms, documentaires, familiefilms en arthousefilms. Bij Filmtheater Gerrit is van maandag tot en met donderdag het tweede kaartje gratis. De bioscoop 10-daagse duurt tot en met zondag 27 september. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Het nieuws van 3:30.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Volgens een onderzoekscommissie van de VN zijn er redelijke gronden om aan te nemen dat Amerika verantwoordelijk was voor aanvallen in Iran op een school en een sportcomplex in februari. Opnieuw is er iemand opgepakt die ervan verdacht wordt een huurmoordenaar te hebben ingeschakeld via dark web. In Colombia is een verdachte gearresteerd voor betrokkenheid bij de dood van de 41-jarige Marlies Gens uit Schagen. En energiebedrijf Enexis heeft op het stroomnet geen capaciteit voor 86.000 woningen waarvan de bouw binnen 3 jaar moet beginnen. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met hier en daar wat regen. In het oosten en zuiden blijft het droog. En bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten is het maximaal 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Geslaagde open monumentendagen in Ouder Amstel. En na zomerver zorg voor gezelligheid op het kampje. Mijn naam is Martin Rodenburg. Zowel in Duivendrecht als in Oude Kerk aan de Amstel werden de open monumentendagen op zaterdag 12 en zondag 13 september goed bezocht. Honderden bezoekers kwamen af op de opengestelde locaties en de verhalen over de geschiedenis van beide dorpen. In Duivendrecht waren 6 locaties geopend en in Oude Kerk waren er 10 locaties geopend. Een groot aantal vrijwilligers zorgde ervoor dat de bezoekers werden ontvangen en rondgeleid. De organisatie krijgt terug op een geslaagd monumentenweekend. Met gezellige kraampjes, muziekactiviteiten en volop ontmoetingen kijkt Oude Kerk terug op een geslaagde eerste editie van de nazomerfair. Afgelopen zondag stond het kampje de hele middag in het teken van alles wat Oude Kerk en omgeving te bieden heeft. Van lokale ondernemers tot winkeliers, verenigingen, clubs en stichtingen. Met hun marktkramen en activiteiten zorgden zij voor een gezellige en afwisselende nazomerfair. De nazomerfair werd druk bezocht en het was een levendige sfeer voor jong en oud. De organisatie bedankte alle deelnemers, vrijwilligers en bezoekers die samen hebben bijgedragen aan de gezellige zomerse middag. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Je radio gaat op de zaterdag tussen 2 en 4 uur 's middags heel anders klinken. Richard Koning, Marina de Beurs en René Tepas verblijden je met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten. Uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten. Sport en entertainment, tune in voor een dier, what's cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 2 tot 4 uur naar Tune In Jam FM.

0: concerten en events in de regio. Dit is Jam on Stage.
1: Met de data van onze Jam FM redactie geselecteerd de allerbeste festivals, feesten en optredens bij jou in de buurt. Voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen, Duivendrecht, Ouderkerk en Waver. Op 27 september kun je weer meevaren op de Groove Music Cruise. Op de salonboot Prins van Oranje word je onder leiding van host en DJ Dylan Lewis muzikaal meegenomen door Amsterdam. Kijk even op Cruise With Us voor de beschikbare data voor dit jaar. Op diezelfde 27 september vieren de Pussycat Dolls hun 20-jarig jubileum in de Ziggo Dome met hun Forever Tour. En terug van weg geweest komt Anastasia op 29 september naar de Avans Live. De zangeres die kampte met veel gezondheidsproblemen, toert door Europa en doet ook Amsterdam aan. Erykah Badu staat op 13 oktober in Carré. Voor de Queen en First Lady of Neo Soul zijn nog maar enkele kaarten beschikbaar. Voor de 30ste keer is ook dit jaar weer een Amsterdam Dance Event. Met talloze optredens als op 21 oktober Jean-Michel Jarre in de Avans Live, Kraak en Smaak op 22 oktober in de Melkweg en heel veel andere topoptredens. Kijk even op amsterdam-dance-event.nl voor het hele programma en hoe je aan kaarten kunt komen. Maisie Gray treedt op 10 november op in de Paradiso met haar With The Truth Tour. Het optreden staat in teken van haar nieuwe album The Trouble With The Truth. En woensdag 18 november kun je de Ziggo Dome naar een eerbetoon aan Aretha Franklin. Het Metropoolorkest samen met Shelia brengen het geweldige repertoire weer tot leven. Op 21 november komt Jessie Ware naar de Avans Live als onderdeel van de Superbloom Tour. Je kent haar natuurlijk van de hit Running die je vaak op Jam FM hebt gehoord. En tenslotte op 28 november is er in de Avans Live weer het grote Ademnood Disco Ball 2026. Een vervolg op het eerdere Ademnood Disco Ball met wederom een aantal gastartiesten uit de jaren 90. Tot zover een Jam FM selectie van de beste feesten en optredens in onze regio. Nu snel terug naar de muziek. Meer informatie hoor je uiteraard hier op Jam FM of ga naar onze website jamfm.nl.
0: Meer concerten en evenementen? Check de website jamfm.nl. Concerttips? Mail studio@jamfm.nl.

0: Zaterdag 26 september trekt Jam FM er weer op uit. Je hoort en ziet ons live. Van 10 tot 4 in het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting. Een heel weekend in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Kijk op coherente.nl voor het programma, maar kom vooral langs. Ontmoet elkaar en geniet van de beste smooth en funky muziek. Jam FM op 26 september live vanuit het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting.
1: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
6: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel

0: Sound, Graciela Hunsel Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugriffioen.nl.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. Rusland heeft in het westen van Oekraïne aanvallen uitgevoerd. Polen heeft opnieuw gevechtsvliegtuigen ingezet omdat dat op 4 kilometer van hun grens gebeurde. Ook is het vliegverkeer op de luchthavens van het Poolse Lublin en Rzeszów tijdelijk stilgelegd. Premier Tusk zei dat de gevechtsvliegtuigen zijn ingezet om de Russische drones te kunnen uitschakelen als die in het Poolse luchtruim zouden komen. Ook stond de luchtafweer op de grond stand-by. Klonken er sirenes in 2 oostelijke regio's in Polen en werd een school in Lublin geëvacueerd. In België zijn 2 Nederlandse militairen gewond geraakt toen ze met hun parachute in een boom terechtkwamen. Ze zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het gaat om 2 militairen van de luchtmobiele brigade die meededen aan een grote internationale oefening in Hechtel-Exel van 11 landen, waaronder Amerika, Zweden en Duitsland. Tijdens de tweede dag dat er werd gesprongen belanden 13 militairen met hun parachute in een boom. De vliegtuigen waren opgestegen vanaf Eindhoven. Volgens een onderzoekscommissie van de VN zijn er redelijke gronden om aan te nemen dat Amerika verantwoordelijk was voor aanvallen in Iran op een school en een sportcomplex in februari. De school was volgens de commissie duidelijk herkenbaar als burgerlocatie en er is niet bewezen dat het voor militaire doeleinden werd gebruikt. Bij de aanval op het sportcentrum werden ook een school en huizen geraakt. De 2 aanvallen waarbij doden vielen zijn mogelijk oorlogsmisdaden. Opnieuw is er iemand opgepakt die ervan verdacht wordt een huurmoordenaar te hebben ingeschakeld via het dark web. Het gaat om een 58-jarige vrouw uit Enschede die in bitcoins voor de huurmoord betaald had. Het beoogde slachtoffer komt uit het oosten van het land. Volgens RTL Nieuws gaat het om een moeder van 2 kinderen uit Overijssel. Zij is ingelicht door de politie over de plannen. De moord is nooit gepleegd omdat de website nep was. En dan nog het weer. Hier en daar regen en in de kustprovincies enkele buien. Vanavond trekt een gebied met buien van west naar oost over het land. In de nacht vallen in het noorden nog een paar buien. En de minimumtemperatuur ligt dan rond een graad of 12.
1: Jam, metropoolregio, nieuwsupdate.
3: Lennart van der Plas voorgedragen als nieuwe wethouder Aalsmeer. En Schiphol start met reinigen van 200.000 ton PFAS-grond. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. De gemeenteraad van Aalsmeer stemt donderdagavond over de benoeming van Lennart van der Plas als wethouder. De 32-jarige VVD'er is nu fractievoorzitter van de VVD in Katwijk. In Aalsmeer krijgt hij onder meer ruimtelijke ordening, verkeer en woningbouw in zijn portefeuille. De extra raadsvergadering begint om 7 uur. Daarna komt om 8 uur de commissie Maatschappij en Bestuur samen. Schiphol is begonnen met het reinigen van grond die vervuild is met PFAS. De eerste partij is deze zomer verwerkt in een nieuwe installatie op de luchthaven. De komende jaren wordt ruim 200.000 ton opgeslagen grond aangepakt. Naar verwachting kan zo'n 160.000 ton daarna opnieuw worden gebruikt. De vervuiling komt onder meer van blusschuim dat vroeger bij oefeningen en incidenten werd gebruikt. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Vlees je op onze website jamfm.nl.
4: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
5: Wij zijn Jam FM.
1: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
6: This is the jamming summer.

zijn artiestennaam, hè? Deze Greg schrijft, produceert en speelt alles zelf in. Nou, dat is knap, nietwaar? Een beetje een soort van multi-instrumentalist. Ja, afgelopen augustus kwam zijn album uit, Flexism. Ga dat luisteren waar je ook naar moet luisteren. Nou, niks moet natuurlijk.

gewoon vol gas hoor. Bij de wereldkampioenschappen, mooiste, beste en meest pakkende intro's gaat deze track die je nu hoort regelrecht naar de eerste plaats. Kan niet anders. Respect to the bones voor deze King Bee op Jam. Back by Dope Dementia, Traffic Jam.

0: en Funky. Het nieuws van 4:30.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Rusland heeft in het westen van Oekraïne aanvallen uitgevoerd. Polen heeft opnieuw gevechtsvliegtuigen ingezet omdat dat op 4 kilometer van hun grens gebeurde. In België zijn 2 Nederlandse militairen gewond geraakt toen ze met hun parachute in een boom terechtkwamen. Volgens een onderzoekscommissie van de VN zijn er redelijke gronden om aan te nemen dat Amerika verantwoordelijk was voor aanvallen in Iran op een school en een sportcomplex. En opnieuw is er iemand opgepakt die ervan verdacht wordt een huurmoordenaar te hebben ingeschakeld via het dark web. En dan nog het weer. Hier en daar regen en in de kustprovincies enkele buien. Vanavond trekt een gebied met buien van west naar oost over het land. De minimumtemperatuur daalt vannacht naar 1 graad of 12 en dan vallen er alleen in het noorden nog een paar buien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Het middagprogramma Festival van Ontmoeting krijgt steeds meer vorm. Een gratis natuurwandeling tijdens Week tegen Eenzaamheid. Mijn naam is Martin Rodenburg. Het programma van het Festival van Ontmoeting krijgt steeds meer vorm. Op zaterdag 26 september vindt het festival plaats in Duivendrecht. En op zondag 27 september in Ouderkerk aan de Amstel. Inmiddels is een groot deel van het middagprogramma bekend. Beide dagen bieden volop mogelijkheden om mee te doen aan activiteiten en workshops. Nieuwe mensen te ontmoeten en kennis te maken met activiteiten in de buurt. Het programma is geschikt voor jong en oud. Het Festival van Ontmoeting wordt georganiseerd door Coherente. Stichting Gezond Natuur Wandelen organiseert tijdens de Week tegen Eenzaamheid een gratis natuurwandeling in Ouder Amstel. De wandeling vindt plaats op zondag 27 september om 10 uur en start bij Sporthal Bindelwijk aan de Koningin Julianalaan 16 in Ouderkerk. De stichting organiseert wekelijks gratis natuurwandelingen op 140 locaties in Nederland. Tijdens de Week tegen Eenzaamheid, die van 24 tot en met 30 september plaatsvindt, is er aandacht voor het initiatief. De wandeling in Ouder Amstel duurt een uur en wordt begeleid door een vrijwillige wandelbegeleider. Aanmelden is niet nodig. Meer informatie is te vinden op gezondwandelen.nl. Meer nieuws hoor je over 1/2 uur of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Auto in, traffic jam aan. Dit is de Jam FM.
3: 3, 2, 1, let's go.
4: Ladies and gentlemen.
5: Molly's back, a traffic jam.

is. Nee hoor, de tracks zijn gewoon lekker dik. Ja, zo is het ook. De BB&Q Band verwijzigt naar drie wijken in New York. Namelijk de Brooklyn, de Bronx en de Queens. En als je dan toch een keer New York wilt bezoeken, doe dat dan van deze drie wijken gewoon de Queens. Dan heb je de meeste kans op veiligheid, ja. Ken je de zanger Curtis Hairston nog? Die zong deze track in. Hij was lid van de band.

0: meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met MijnZorgWinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op MijnZorgWinkel.nl.
2: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: Clean. Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
2: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
3: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.

0: Jam FM met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. In het Europees Parlement heeft de Canadese premier Carney gezegd opgetogen te zijn dat zijn land het eerste buitengewone lid van de EU kan worden. Hij zei wel dat het niet de bedoeling

0: In de hoofdstad. Volgens een woordvoerder van burgemeester Halsema vormen de twee groepen samen een groot risico voor de verstoring van de openbare orde. Het gaat om de Amsterdam-Palestina-coalitie. Die mag 500 meter verderop op de oude turfmarkt wel protesteren. Rusland heeft in het westen van Oekraïne aanvallen uitgevoerd. Polen heeft opnieuw gevechtsvliegtuigen ingezet omdat dat op 4 kilometer van hun grens gebeurde. Ook is het vliegverkeer op de luchthavens van het Poolse Lublin en Rzeszów tijdelijk stilgelegd. Premier Tusk zei dat de gevechtsvliegtuigen zijn ingezet om de Russische drones te kunnen uitschakelen als die in het Poolse luchtruim zouden komen. Ook stond de luchtafweer op de grond stand-by. Klonken er sirenes in twee oostelijke regio's in Polen en werd een school in Lublin geëvacueerd. In België zijn twee Nederlandse militairen gewond geraakt toen ze met hun parachute in een boom terechtkwamen. Ze zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het gaat om twee militairen van de luchtmobiele brigade die meededen aan een grote internationale oefening in Hechtel-Exel van 11 landen, waaronder Amerika, Zweden en Duitsland. Tijdens de tweede dag dat er werd gesprongen belanden 13 militairen met hun parachute in een boom. De vliegtuigen waren opgestegen vanaf Eindhoven. En dan nog het weer. Hier en daar regen en in de kustprovincies enkele buien. Vanavond trekt een gebied met buien van west naar oost over het land. In de nacht vallen in het noorden nog een paar buien. En de minimumtemperatuur ligt dan rond een graad of 12.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Dam tot Damloop viert 40-jarig jubileum met 50.000 lopers. En extra geld voor Amstelveense kinderen uit gezinnen met laag inkomen. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Zo'n 50.000 hardlopers doen zondag mee aan de 40ste Dam tot Damloop. Ze lopen ruim 16 kilometer van Amsterdam naar Zaandam, met de finish op de Burgt. Vanwege het jubileum staan langs de route op meer dan 50 plekken muziek en entertainment. De IJ-tunnel en verschillende wegen in Amsterdam en Zaandam zijn zondag urenlang afgesloten. Ook trams, bussen en metro 52 rijden deels volgens een aangepaste dienstregeling. Gezinnen met een laag inkomen in Amstelveen kunnen weer een kindpakket aanvragen. Daarmee krijgen ze per kind een geldbedrag voor bijvoorbeeld school, sport, cultuur, internet of een laptop. Gezinnen met een bijstandsuitkering hebben het bedrag in augustus automatisch ontvangen. Andere gezinnen met een laag inkomen kunnen het kindpakket nu zelf aanvragen. De regeling geldt voor het schooljaar 2026-2027. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

helemaal niets aan gelogen. Waar hoor je dit nog, dit soort tracks? Met die overheerlijke funk riedels. Ja, dat is alleen bij Jam FM, hè, natuurlijk. Jam FM NL natuurlijk, hè, zo is het. Geen andere gekke importmeuk of wat ook. Rommel, dat willen we niet. Dit is de Traffic Jam hier op Jam FM. The Boogie Boots, my number one. My number one kun je noemen. Want dat is de Traffic Jam.

Dit is de Traffic Jam hier. Ja, precies. En als je een dance freak wilt voelen, jezelf dan, dan ben je hier op het goede adres, hoor je. Het waren vroeger altijd commercials waarbij er werd gezegd, dan bent u hier bij

0: en Funky, het nieuws van 5:30.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
2: In het Europees Parlement heeft de Canadese premier Carney gezegd opgetogen te zijn dat zijn land het eerste buitengewone lid van de EU kan worden. De gemeente Amsterdam wil een pro-Palestina-demonstratie op de Dam die voor vanavond gepland staat verbieden. Rusland heeft in het westen van Oekraïne aanvallen uitgevoerd. Polen heeft opnieuw gevechtsvliegtuigen ingezet omdat dat op 4 kilometer van hun grens gebeurde. En in België zijn 2 Nederlandse militairen gewond geraakt toen ze met hun parachute in een boom terechtkwamen. En dan nog het weer. Hier en daar regen en in de kustprovincies enkele buien. Vanavond trekt een gebied met buien van west naar oost over het land. De minimumtemperatuur daalt vannacht naar een graad of 12 en dan vallen er alleen in het noorden nog een paar buien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Expositieschilderijen van Jaap Leest in Dorpshuis Duivendrecht. En in memoriam, historicus Ruud Siekerman. Mijn naam is Martin Rodenburg. Schilderijen van Jaap Leest zijn tot en met 7 oktober te zien in het Dorpshuis in Duivendrecht. Leest is al zijn hele leven bezig met creëren. Hij schildert en maakt beelden. De laatste 5 jaar wel meer gericht op de schilderkunst. Hij werkt voornamelijk met acryl en olieverf. Een belangrijke inspiratiebron is het vrouwelijk schoon. Sommige werken zijn uitbundig en kleurrijk, andere hebben juist iets desolaats. Wat de kijker precies moet zien, wil Leest niet bepalen. Meer informatie op www.jaapleest.com. Op 25 augustus jongstleden overleed Ruud Siekerman. Ruud was 25 jaar lang een van de steunpilaren van de historische vereniging Wolfgerius van Amstel. Ruud was een echte Amsterdammer, maar had een bijzondere band met Ouder Amstel. Wegens zijn verdiensten voor Ouder Amstel kreeg hij in september 2020 door burgemeester Langenakker de zilveren legpenning van de gemeente Ouder Amstel toegekend. Ruud werd 82 jaar. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Auto in, traffic jam aan. Dit is de Jam FM. Traffic jam.
4: Let's get started. You may learn something.
5: 3, 2, 1.
6: Money's back on.
7: Not for the...
8: Becky's.
9: Drackies.
10: I'm in a cave, y'all.
11: All these superfly pimp shit.
12: Double, 때려다. 힘들어.
13: One second,

0: Elke werkdag tussen 4 en 6. De Traffic Jam.
1: Maurice Becker.
2: Moet die gozer zijn diploma nog halen of zo?
3: Ongelooflijk. Zo lekker.
2: Afwimpelen die piep.

Doe dit op. Dat was dit niet. Dit was het clubje Flowchart. Ask the Boss. Of ik nog wat salary mag. Extra salary. Logisch.

0: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Huntsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
1: Zaterdag 26 september trekt Jam FM er weer op uit. Je hoort en ziet ons live van 10 tot 4 in het Dorpshuis in Duivendrecht tijdens het Festival van Ontmoeting. Een heel weekend in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Kijk op coherente.nl voor het programma, maar kom vooral langs. Ontmoet elkaar en geniet van de beste smooth en funky muziek. Jam FM op 26 september live vanuit het Dorpshuis in Duivendrecht tijdens het Festival van Ontmoeting.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Mensen tekort of binnenkort extra handen nodig? Vertel in 1 minuut wie je zoekt en wij checken de beschikbaarheid. Binnen 1 werkdag krijg je een persoonlijke link met passende profielen via SNA gecertificeerde partners. www.wrk.team.
6: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. Een 22-jarige Belg die verdacht wordt betrokken te zijn geweest bij het geweldsincident in het Gelderse Overasselt komt morgen vrij. De man blijft wel verdachte. Hij zou gisteren worden voorgeleid, maar dat ging niet door. Volgens het Openbaar Ministerie is uit onderzoek gebleken dat hij aantoonbaar niet op een plaats delict is geweest. Hij had ook geen vuurwapen bij zich. De 5 andere verdachten die voor de rechter moesten verschijnen blijven langer vastzitten. Het geweldsincident vond in de nacht van 1 september plaats en kostte een 51-jarige beveiliger het leven. Volgens de Partij voor de Dieren onderneemt premier Jette te weinig actie tegen Israël. Het kabinet doet in Europees verband mee om druk op Israël te zetten en dat vindt partijleider Teunissen niet genoeg, omdat

0: praten. De verdachte is voorgeleid voor 5 incidenten en heeft die allemaal toegegeven. Het Openbaar Ministerie zegt geen aanwijzingen te hebben dat er andere personen bij deze zaken betrokken waren. In het Europees Parlement heeft de Canadese premier Carney gezegd opgetogen te zijn dat zijn land het eerste buitengewone lid van de EU kan worden. Hij zei dat het niet de bedoeling is om dan te rivaliseren met de bestaande machtsblokken in de wereld. Het plan voor intensievere samenwerking is onder andere een reactie op het handelen van de Amerikaanse president Trump. Hij heeft zowel Canada als Europa handelstarieven opgelegd en wil dat Canada de 51ste staat van de VS wordt. Het weer, regenachtig. Er waait een matige zuidwestenwind. Aan zee staat een stevige wind. In de nacht hier en daar een bui en het kwik daalt naar 12 graden.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Goldband, Douwebop en Typhoon zingen voor War Child. En Filmtheater Gerrit trakteert op gratis tweede kaartje. Mijn naam is Julia Donk-Paier. Douwebop, Naas, Goldband en Rondé treden op 14 november op voor War Child in de Adamtoren in Amsterdam. Ook Jet Rebel, Typhoon en Chef Special zijn te zien tijdens het eenmalige muziekevenement To the Moon and Back. De volledige opbrengst gaat naar War Child, dat kinderen helpt die opgroeien met de gevolgen van oorlog en geweld. Typhoon treedt zelf op en is ook curator van het evenement. Volgens hem laat de dag zien hoe muziek mensen kan raken en samenbrengen. Filmtheater Gerrit in Uithoorn doet vanaf vrijdag 18 september mee aan de landelijke bioscoop-tiendaagse. 10 dagen lang staat Samen naar de film gaan centraal bij zo'n 150 bioscopen en filmtheaters in Nederland. Bezoekers kunnen kiezen uit onder meer publieksfilms, documentaires, familiefilms en arthousefilms. Bij Filmtheater Gerrit is van maandag tot en met donderdag het tweede kaartje gratis. De bioscoop-tiendaagse duurt tot en met zondag 27 september. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

We begonnen deze hele mooie uitzending, nu al heel mooi, met Boogie Wonderland van Earth, Wind and Fire. Samen met de dames van The Emotions uit 79. En daarnet hoorde je natuurlijk Bobby Brown en Every Little Step uit het jaar 1989. Stond ook op de Grand Mix 89, jawel. En nu we daar toch over hebben, dan hebben we het natuurlijk over niemand minder dan Ben Librand. Hij heeft de remake gemaakt van deze Timmy Thomas.

Ja, lekker zout hoor. Weet je dat Kid Creole en de Coconuts effect met die blazertjes, de trompetjes, saxofoontjes, nou ja, al wat erbij hoort allemaal. Elbow Bones en de Racketeers. Nummer A Night in New York. Uitgebracht in 83 en het werd een grote hit in 1984. Lekkere muziek uit de 80's. Maar we hebben natuurlijk ook 70's en 90's. Ook vanavond weer. Ergens tussen nu en laten we zeggen 7 uur ongeveer. Dat is het tijdstip tot wanneer ik nog hier aanwezig ben voor de 60 Minutes of Classics op de donderdagavond. Ik heb even de laatste plaat voor de break zometeen. Even wat nieuws

0: nieuws van 7:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Een 22-jarige Belg die verdacht wordt betrokken te zijn geweest bij het geweldsincident in het Gelderse Overasselt, komt morgen vrij. Volgens het Openbaar Ministerie is uit onderzoek gebleken dat hij aantoonbaar niet op een plaats delict is geweest. Hij had ook geen vuurwapen bij zich. Volgens de Partij voor de Dieren onderneemt premier Jette te weinig actie tegen Israël. De man die begin deze week werd opgepakt na een mishandeling in Den Horen heeft bekend betrokken te zijn geweest bij 5 mishandelingen en aanrandingen. Deze delicten vonden afgelopen zomer rond de Delftse Hout plaats. In het Europees Parlement heeft de Canadese premier Carney gezegd opgetogen te zijn dat zijn land het eerste buitengewone lid van de EU kan worden. Het weer, regenachtig. Er waait een matige zuidwestenwind. Aan zee staat een stevige wind. In de nacht hier en daar een bui en het kwik daalt naar 12 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Geslaagde open monumentendagen in Ouder Amstel. En na zomerver zorg voor gezelligheid op het kampje. Mijn naam is Martin Rodenburg. Zowel in Duivendrecht als in Ouderkerk aan de Amstel werden de open monumentendagen op zaterdag 12 en zondag 13 september goed bezocht. Honderden bezoekers kwamen af op de opengestelde locaties en de verhalen over de geschiedenis van beide dorpen. In Duivendrecht waren 6 locaties geopend en in Ouderkerk waren er 10 locaties geopend. Een groot aantal vrijwilligers zorgde ervoor dat de bezoekers werden ontvangen en rondgeleid. De organisatie krijgt terug op een geslaagd monumentenweekend. Met gezellige kraampjes, muziekactiviteiten en volop ontmoetingen kijkt Ouderkerk terug op een geslaagde eerste editie van de nazomerfair. Afgelopen zondag stond het kampje de hele middag in het teken van alles wat Ouderkerk en de omgeving te bieden heeft. Van lokale ondernemers tot winkeliers, verenigingen, clubs en stichtingen. Met hun marktkramen en activiteiten zorgden zij voor een gezellige en afwisselende nazomerfair. De nazomerfair werd druk bezocht en het was een levendige sfeer voor jong en oud. De organisatie bedankte alle deelnemers, vrijwilligers en bezoekers die samen hebben bijgedragen aan de gezellige zomerse middag. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

eerst Jump heette, maar de titel werd veranderd om verwarring te voorkomen met de hit van Van Halen die uit datzelfde jaar uitkwam. Ja, kun je wel eens hebben, hè? Dat stemmen ze niet met elkaar af meestal. Dat gaat gewoon van, jongens, we gaan een nummer uitbrengen. Het heet zus en zo en dat gaat nu gebeuren. Nou goed, het was in elk geval een hele mooie dansbare plaat van de Pointer Sisters. En dat valt ook te zeggen van deze. We blijven een beetje in de eetjes hangen. We gaan naar 86. De Britse popgroep Five Star. Liedje bereikte de 20ste plek in de Nederlandse top 40 in die tijd. En ja, mag jij raden hoe het nummer heet? Natuurlijk hun bekendste

40 stond er destijds helemaal vol van. Althans, laat ik zo zeggen, deze plaat stond lange tijd genoteerd in die Nederlandse top 40. Heeft je goed gedaan, die jongen zegt. Jammer dat hij er niet meer is, wat dat betreft. Over goede platen gesproken, echte dance class

Ja, heerlijk. Zo'n lekker funky nummer van die Barge. You wear it well. Smooth and funky, dat is wat we doen hier op Jam FM op 104.9.

vandaag alweer bijna geweest zijn. Dus ik zeg bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat het een beetje leuk was ook vandaag op deze donderdagavond in de 60 Minutes of Classics. Volgende week donderdag ben ik er weer. Zelfde tijd rond de klok van 7, nou iets over 6 uur, Hans van der Heijden. Tot volgende week!

0: DJ All-Star Fresh neemt je mee op een turntable trip to the universe. Classic material. Zaterdagavond om 8 uur. The Freak Mix Club. Met de favoriete classics van All-Star Fresh. In the mix.
1: That's some different shit on a different tip.
0: Classic material and The Freak Mix Club. Vrijdag en zaterdagavond. Jam only.
2: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl. Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
4: Gerenommeerde topmerken kunststof kozijnen kopen? Voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op BSI-kozijnen.com. En oh ja, BSI is met B-S-I-J.
5: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. Volgens premier Jette is het bezuinigen op de sociale zekerheid geen doel op zich, maar het kabinet wil uitkomen bij een hervorming van het sociale stelsel om mensen beter te helpen. Jette weigert de voorgenomen bezuinigingen van tafel te halen. Pro-leider Klaver reageerde erop en zei dat zijn fractie op dit punt niet gaat bewegen en dat de premier een probleem met pro heeft, want Klavers partij gaat het niet accepteren. Klaver zei, als u dit laat staan, dan kiest u een route die onbegaanbaar is. De laatste 4 gewonden van het busongeluk in Zwitserland zijn vandaag naar huis gegaan. Dat laat Eurocross weten. Daarmee zijn alle gewonden en ongedeerde betrokkenen teruggekeerd of onderweg naar Nederland. Eurocross houdt zich ook bezig met de overledenen van het ongeluk dat vorige week donderdag plaatsvond. Bij het busongeluk verloren 5 inzittenden het leven en raakten 40 mensen gewond. De chauffeur van de bus wordt verdacht van dood en letsel door nalatigheid. In Duitsland heeft malaria opnieuw aan iemand het leven gekost. Het is de 3e malaria-dode in een paar maanden tijd. Afgelopen zomer overleden 2 luchthavenmedewerkers in Frankfurt aan de ziekte. Eerder deze week werd weer in Frankfurt bij 2 andere mensen malaria vastgesteld. 1 is nu overleden. Beide waren niet in een land geweest waar het virus voorkomt en werkten ook niet op de luchthaven. Malaria wordt door muggen verspreid. Volgens de plaatselijke gezondheidsdienst zijn de 2 recente gevallen geïnfecteerd door een mug die in het vliegtuig naar Frankfurt was meegereisd. In Zuid-Afrika heeft de politie in de buurt van Johannesburg opnieuw het lichaam van een dode vrouw gevonden. De afgelopen maanden werden meerdere lichamen van gedode vrouwen aangetroffen. Ondertussen staat de teller op 9 dodelijke slachtoffers. De politie zegt nog geen aanwijzingen te hebben dat de vrouwen door dezelfde dader om het leven zijn gebracht. De Afrikaanse president Ramaphosa heeft beloofd alles op alles te zetten om de daders te achterhalen. Het weer, regenachtig. Er waait een matige zuidwestenwind. Aan zee staat een stevige wind. In de nacht hier en daar een bui en het kwik daalt naar 12 graden.
5: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
7: Lennart van der Plas voorgedragen als nieuwe wethouder Aalsmeer. En Schiphol start met reinigen van 200.000 ton PFAS-grond. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. De gemeenteraad van Aalsmeer stemt donderdagavond over de benoeming van Lennart van der Plas als wethouder. De 32-jarige VVD'er is nu fractievoorzitter van de VVD in Katwijk. In Aalsmeer krijgt hij onder meer ruimtelijke ordening, verkeer en woningbouw in zijn portefeuille.

0: verkiezingen en incidenten werd gebruikt. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Vlees je op onze website jamfm.nl.
1: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
2: Wij zijn Jam FM.
3: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
4: This is the jamming summer.

S-Foot en Simpson, Salad, de Morena J remix. Daarvoor Keith Sweat, My Mind Is Made Up, de Long Version. Welkom bij de Long Versions Disco Show, met een wat verkouden René pas. Dat mag de pret niet drukken, want hier is Monet. Give It To Me, de album Extended Version.

0: van 7:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Volgens premier Jette is het bezuinigen op de sociale zekerheid geen doel op zich, maar het kabinet wil uitkomen bij een hervorming van het sociale stelsel om mensen beter te helpen. De laatste 4 gewonden van het busongeluk in Zwitserland zijn vandaag naar huis gegaan. Dat laat Eurocross weten. Daarmee zijn alle gewonden en ongedeerde betrokkenen teruggekeerd of onderweg naar Nederland. In Duitsland heeft malaria opnieuw aan iemand het leven gekost. Het is de 3e malaria-dode in een paar maanden tijd. In Zuid-Afrika heeft de politie in de buurt van Johannesburg opnieuw het lichaam van een dode vrouw gevonden. De afgelopen maanden werden meerdere lichamen van gedode vrouwen aangetroffen. Het weer regenachtig. Er waait een matige zuidwestenwind. Aan zee staat een stevige wind. In de nacht hier en daar een bui en het kwik daalt naar 12 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Het middagprogramma Festival van Ontmoeting krijgt steeds meer vorm. Een gratis natuurwandeling tijdens Week tegen Eenzaamheid. Mijn naam is Martin Rodenburg. Het programma van het Festival van Ontmoeting krijgt steeds meer vorm. Op zaterdag 26 september vindt het festival plaats in Duivendrecht. En op zondag 27 september in Oudekerk aan de Amstel. Inmiddels is een groot deel van het middagprogramma bekend. Beide dagen bieden volop mogelijkheden om mee te doen aan activiteiten en workshops. Nieuwe mensen te ontmoeten en kennis te maken met activiteiten in de buurt. Het programma is geschikt voor jong en oud. Het Festival van Ontmoeting wordt georganiseerd door Coherente. Stichting Gezond Natuur Wandelen organiseert tijdens de Week tegen Eenzaamheid een gratis natuurwandeling in Ouder Amstel. De wandeling vindt plaats op zondag 27 september om 10 uur en start bij Sporthal Bindelwijk aan de Koningin Juliana Laan 16 in Ouderkerk. De stichting organiseert wekelijks gratis natuurwandelingen op 140 locaties in Nederland. Tijdens de Week tegen Eenzaamheid, die van 24 tot en met 30 september plaatsvindt, is er aandacht voor het initiatief. De wandeling in Ouder Amstel duurt een uur en wordt begeleid door een vrijwillige wandelbegeleider. Aanmelden is niet nodig. Meer informatie is te vinden op gezondwandelen.nl. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

Straks is er Jam Crackers met Ron Richel. Maar nu eerst nog Monaco. Time is now. Een hele lange speciale Ken 7 François K. Blissed Dub Mix.

0: This is Jam FM 104.9 FM.
1: Zaterdag 26 september trekt Jam FM er weer op uit. Je hoort en ziet ons live. Van 10 tot 4 in het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting. Een heel weekend in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Kijk op coherente.nl voor het programma, maar kom vooral langs. Ontmoet elkaar en geniet van de beste smooth en funky muziek. Jam FM op 26 september live vanuit het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Online en

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?
4: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
5: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soja Stage en Fugrifune A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Huntsel Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugrifune.nl.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. In hoger beroep is er 4 jaar en 2 maanden gevangenisstraf geëist tegen de 25-jarige Sam van Zet. De Hilversummer wordt verdacht van verkrachting van 2 studenten in 2022 in Utrecht en het in bezit hebben en verspreiden van kinderporno. Eerder werd hij veroordeeld tot 3 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De verdachte en het OM gingen in hoger beroep. De strafeis valt nu dus hoger uit. Van Zet studeerde destijds in Utrecht en was lid van het koor. Volgens premier Jette is het bezuinigen op de sociale zekerheid geen doel op zich, maar het kabinet wil uitkomen bij een hervorming van het sociale stelsel om mensen beter te helpen. Jette weigert de voorgenomen bezuinigingen van tafel te halen. Pro-leider Klaver reageerde erop en zei dat zijn fractie op dit punt niet gaat bewegen en dat de premier een probleem met pro heeft, want Klavers partij gaat het niet accepteren. Klaver zei: als u dit laat staan, dan kiest u een route die onbegaanbaar is. En oppositiepartij JA21 heeft tijdens de algemene beschouwingen een aantal wijzigingsvoorstellen gepresenteerd. Voorman Eertmans vindt dat de internationale verdragen voor

0: vallen af als een incident om de eenheid binnen het bondgenootschap te testen en te laten zien dat artikel 5 meer theoretisch dan praktisch is. Artikel 5 gebiedt dat een aanval op een lidstaat geldt als een aanval op de hele NAVO. Het weer, regenachtig, er waait een matige zuidwestenwind. Aan zee staat een stevige wind. In de nacht hier en daar een bui en het kwik daalt naar 12 graden.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Goldband, Douwebop en Typhoon zingen voor War Child. En Filmtheater Gerrit trakteert op gratis tweede kaartje. Mijn naam is Julia Donk-Paier. Douwebop, Naas, Goldband en Rondé treden op 14 november op voor War Child in de Adamtoren in Amsterdam. Ook Jet Rebel, Typhoon en Chef Special zijn te zien tijdens het eenmalige muziekevenement To the Moon and Back. De volledige opbrengst gaat naar War Child, dat kinderen helpt die opgroeien met de gevolgen van oorlog en geweld. Typhoon treedt zelf op en is ook curator van het evenement. Volgens hem laat de dag zien hoe muziek mensen kan raken en samenbrengen. Filmtheater Gerrit in Uithoorn doet vanaf vrijdag 18 september mee aan de landelijke bioscoop-tiendaagse. 10 dagen lang staat Samen naar de film gaan centraal bij zo'n 150 bioscopen en filmtheaters in Nederland. Bezoekers kunnen kiezen uit onder meer publieksfilms, documentaires, familiefilms en arthousefilms. Bij Filmtheater Gerrit is van maandag tot en met donderdag het tweede kaartje gratis. De bioscoop-tiendaagse duurt tot en met zondag 27 september. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl. Maak je klaar voor een muzikale reis met niemand minder dan Ronald Richel. 2 uur lang de heerlijkste vibes. 1 ding is zeker, het dak gaat eraf. Let's go!

uur dan ik ook. Dat is één ding wat zeker is. Ik kijk op de klok. 7:45 hier in Oude Amstel. Het is tijd voor natuurlijk Jam Crackers. Blijf er lekker bij tot 10:00 vanavond. En onder andere zometeen Curtis Blow. We hebben de Sisters Slats voor je klaarstaan. Natuurlijk gaan we recyclen in de recycling.

0: Paas bedanken voor de long versions van vanavond. Lekkere discoplaten. Hij maakt het altijd weer lekker spannend. Dat is goed om te horen. Dit was nieuwe muziek uit 2026. Pitler Freak en If You Really Want Someone. Tijd voor het volgende, jongens.
1: Jam FM presenteert de nieuwe Bam Cracker.
0: De nieuwe Bam Cracker is vanavond van Angie Brown. Een dikke remix van

this party. Straks na half negen krijg je uiteraard weer zo'n recycled version voor je kiezen. Maar dit keer was die ook de Bandcracker. Angie Brown had natuurlijk in de jaren 90 een groot hit mee met I'm Gonna Get You. En dit keer is die in 2026 dus geremixed, geblenderd en even door de effectapparaat heen gehaald. En ik moet zeggen, het klinkt wel redelijk om maar zo te zeggen. Zometeen Curtis Blow and the Breaks. Maar eerst deze lekkere van de Sister Sledge. Je hoort het gitaartje eigenlijk al, hè. If you really want me, here at the gym.

Ik zat net een beetje te kijken bij de concertinformatie van de Sister Sledge. Ze staan binnenkort in Tivoli, dus ik dacht, hey, dat is Utrecht. Maar dat is niet zo. Het is ook namelijk een Tivoli in Australië.

0: vol. Maar eerst even een verzoekje wegwerken van een vriend van de show. Ja, die komt regelmatig voorbij. Nico van den Berg, die wilde graag Curtis Blow horen. En ja, dan ben ik helemaal met hem eens. Hier is The Breaks. En natuurlijk eerst even de jingle, zoals ik je beloofd had.
1: Clap your hands, everybody. If you got what it takes, clap your hands. I'm Curtis Blow, and I want you to know that this is jam. Clap your hands, everybody. If you got what it takes, 'cause I'm Curtis Blow, and I want you to know that these are the breaks.

alleen die naam al geweldig. Natuurlijk om dat even terug te horen. De jaren 80 sound. Ik vind het heerlijk. Ja, Curtis Blow. Het klinkt een beetje alsof je bij de kapper komt en zegt... Doe mij maar een Curtis. En daarna eventje blowen. Dat is muziek in de tijd dat rappers gewoon nog een gouden ketting hadden... in plaats van een complete fietsenstalling om hun nek. En geen autotune, maar gewoon een TikTok-dansje. Gewoon een beat en gaan, jongens. Zoals het hoort. Hè? Daarvoor luister je natuurlijk ook naar Jam FM. Waar wij gewoon lekker doorgaan. Hot Jam.

0: van Transfer Dial, folks. We'll be right back.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 8:30.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. In hoger beroep is er 4 jaar en 2 maanden gevangenisstraf geëist tegen de 25-jarige Sam van Zet. De Hilversummer wordt verdacht van verkrachting van 2 studenten in 2022 in Utrecht en het in bezit hebben en verspreiden van kinderporno. Volgens premier Jette is het bezuinigen op de sociale zekerheid geen doel op zich, maar het kabinet wil uitkomen bij een hervorming van het sociale stelsel om mensen beter te helpen. En oppositiepartij JA21 heeft tijdens de algemene beschouwingen een aantal wijzigingsvoorstellen met betrekking tot het asielbeleid gepresenteerd. In een toespraak heeft de Poolse premier Tusk gezegd dat de dreiging van Rusland tegen Europese landen en NAVO-lidstaten reëel is. Het weer regenachtig. Er waait een matige zuidwestenwind. Aan zee staat een stevige wind. In de nacht hier en daar een bui en het kwik daalt naar 12 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Het middagprogramma Festival van Ontmoeting krijgt steeds meer vorm. Een gratis natuurwandeling tijdens Week tegen Eenzaamheid. Mijn naam is Martin Rodenburg. Het programma van het Festival van Ontmoeting krijgt steeds meer vorm. Op zaterdag 26 september vindt het festival plaats in Duivendrecht. En op zondag 27 september in Ouderkerk aan de Amstel. Inmiddels is een groot deel van het middagprogramma bekend. Beide dagen bieden volop mogelijkheden om mee te doen aan activiteiten en workshops. Nieuwe mensen te ontmoeten en kennis te maken met activiteiten in de buurt. Het programma is geschikt voor jong en oud. Het Festival van Ontmoeting wordt georganiseerd door Coherente. Stichting Gezond Natuur Wandelen organiseert tijdens de Week tegen Eenzaamheid een gratis natuurwandeling in Ouder Amstel. De wandeling vindt plaats op zondag 27 september om 10 uur en start bij Sporthal Bindelwijk aan de Koningin Julianalaan 16 in Ouderkerk. De stichting organiseert wekelijks gratis natuurwandelingen op 140 locaties in Nederland. Tijdens de Week tegen Eenzaamheid, die van 24 tot en met 30 september plaatsvindt, is er aandacht voor het initiatief. De wandeling in Ouder Amstel duurt een uur en wordt begeleid door een vrijwillige wandelbegeleider. Aanmelden is niet nodig. Meer informatie is te vinden op gezondwandelen.nl. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
4: Dankjewel, Martin.

0: bij de rest van de programmering van jongens van Jam FM neerleggen. Misschien dat ze hem ook wel wat vinden. Dit is Jam FM 104.9. Blijf lekker ingeschakeld. We hebben natuurlijk nog heel veel lekkere dingen voor je klaarstaan. Maar als je vaker naar dit programma luistert, weet je dat het tijd is geworden om te gaan recyclen. Betekent dat we even de blender aanzetten? Hoppakee. Want we hebben natuurlijk weer iets moois voor je klaarstaan. George Benson, de man voor wie smooth waarschijnlijk ooit is uitgevonden. Ja, denk het wel. Hij kan zingen als een nachtegaaltje natuurlijk. Hij kan gitaar spelen. En ondertussen klinken alsof het totaal geen moeite is. Super irritant is eigenlijk die talent van hem. Bij deze muziek wil je misschien eigenlijk wel een cabrio kopen, tot je eigenlijk op je bankrekening kijkt en denkt, nou, doe mij maar even de raam van de open lopen. Dan komt hij er ook wel doorheen. We hebben hem gerecycled hier bij Jam FM. George Benson en Give Me The Night.
1: The Recycled Dance Classic. This is the original.

remix van deze plaat. George Benson, elke keer als hij een dansvloer binnenkomt, dan wordt er een bordje neergezet. Pas op, een gladde vloer, voeten neerzetten. Wat een lekkere plaat, zeg. De remix version en natuurlijk het origineel uit 1980. Give me the night. Tot een 10 uur geef ik jou de nacht. De donderdagnacht. Staat een punt te beginnen natuurlijk zometeen. Maar de donderdagavond, die knallen we met muziek uit de 80's, 70's en een beetje zero's. Zoals deze. Deze komt uit de 80's, 1982. Ik heb het over de Jammers. Ja, goed in de chatroom.

achtergrond natuurlijk die bekende producer Richie Weeks. Die verzamelde voor projecten muzikanten en zangers uit de New Yorkse dancewereld. Onder andere dus Sheldon, zijn broer. Maar ook Jocelyn Brown, ja. En natuurlijk was deze snel geboren. De Jammers met What Have You Got To Lose hier op Jam FM kwam uit 1982 alweer. Dat is een tijd geleden.

0: schitterende donderdagavond met Ronald Richel.
1: This is Jam FM 104.9 FM.
2: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
3: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
4: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
3: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
7: Start de motor. De boerderij wacht.
8: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
11: AI, help, ik kom mensen tekort. Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Voorgekwalificeerd via SNA-gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft en bekijk binnen 1 werkdag wie beschikbaar is. Familie, extra capaciteit wanneer u die nodig heeft. wrk.team.
12: Gerenommeerde topmerken kunststof kozijnen kopen voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met BSIJ.
13: Mis jij ook de magie van de live shows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam en 2 oktober Theater in de Lucht Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. De nabestaanden van de 51-jarige man die zaterdag na zijn arrestatie in Rotterdam overleed, hebben aangifte tegen de politie gedaan. De familie vindt dat er sprake van doodslag is en het onderzoek van de Rijksrecherche is in hun ogen te beperkt. Alfredo Gulu werd zaterdag staande gehouden nadat er bij de politie een melding was binnengekomen over een gestolen fatbike. De Rotterdammer had geen legitimatie bij zich en werd opgepakt. Tijdens de arrestatie werd hij onwel en overleed later. De Nationale Jeugdraad heeft kritisch gereageerd op de voorgestelde leeftijdsgrens voor sociale media in de nieuwe EU Kids Act. De Europese Commissie stelt een social media verbod voor kinderen tot 13 jaar voor. Kinderen mogen wel via accounts die door hun ouders worden beheerd gebruik maken van kindvriendelijke videoplatforms. Volgens de Jeugdraad gaat de commissie verder dan het advies van het Europese expertpanel. Dit panel zegt dat jongeren onder de 13 met toestemming en toezicht van ouders toegang tot social media kunnen hebben. Tegen nieuwsite Axios heeft de Amerikaanse president Trump gezegd dat hij binnenkort een besluit neemt over het conflict met Iran. Hij zei: wil ik erop afgaan en ze vernietigen of doe ik dat niet? Komende week heeft Trump een overleg met de leiders van de Golfstaten. Hij heeft aangegeven dat hij met hen wil bespreken hoe het nu verder moet. Trump zegt niet of hij de grote beslissing voor de tussentijdse parlementsverkiezingen in november gaat nemen. Volgend jaar doet Ierland opnieuw niet mee aan het

0: daar een bui en het kwik daalt naar 12 graden.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Lennart van der Plas voorgedragen als nieuwe wethouder Aalsmeer. En Schiphol start met reinigen van 200.000 ton PFAS-grond. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. De gemeenteraad van Aalsmeer stemt donderdagavond over de benoeming van Lennart van der Plas als wethouder. De 32-jarige VVD'er is nu fractievoorzitter van de VVD in Katwijk. In Aalsmeer krijgt hij onder meer ruimtelijke ordening, verkeer en woningbouw in zijn portefeuille. De extra raadsvergadering begint om 7 uur. Daarna komt om 8 uur de commissie Maatschappij en Bestuur samen. Schiphol is begonnen met het reinigen van grond die vervuild is met PFAS. De eerste partij is deze zomer verwerkt in een nieuwe installatie op de luchthaven. De komende jaren wordt ruim 200.000 ton opgeslagen grond aangepakt. Naar verwachting kan zo'n 160.000 ton daarna opnieuw worden gebruikt. De vervuiling komt onder meer van blusschuim dat vroeger bij oefeningen en incidenten werd gebruikt. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl. En dan nu terug naar de studio met de altijd soulful en funky Ronald Richel.
3: Dankjewel, Julia.

0: dat vinden wij fijn. Hier weet je hem wel. Welkom terug bij 2 uur. Het is 9:12 hier in Oude Amstel. Tijd om de classical artists uit de kast te gaan trekken. En dat betekent dat wij 2 platen hebben uitgezocht. En dit keer zijn het er 2 van de Jacksons.
1: The classical artists.

van vanavond. De jongens van de Jacksons. Officieel natuurlijk de Jackson 5 gingen ze in 76 een beetje uit elkaar. Dan stapten de broers over naar Epic Records en Jermaine bleef bij Motown. En zijn jongere broertje Randy nam zijn plekje eigenlijk in. En dan heb ik ooit eens een discussie met een collega DJ gehad over de Jackson 5. Ja, het waren uiteindelijk dus wel 6 broertjes hoor. Jackie, Tito, Jermaine, Marlon, Randy en Michael Jackson. Dus eigenlijk hadden ze de Jackson 6 moeten hebben. Maar goed, maakt natuurlijk niet uit. Hè. Al die sirenes is natuurlijk wel even een ellende. Hè. Goed, de Classical Artists. Volgende week krijg je er weer 2 voor je kiezen. Maar dan met Martin Rodenburg. Want ik ga even 3 weken ertussenuit. Ik ben bezig met een kleine verhuizing. Ik ga naar een andere stad. En dat betekent dat ik even geen tijd heb om uitzendingen te gaan maken. Maar goed, dat komt allemaal goed met Martin hoor. John.

0: van 9:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De nabestaanden van de 51-jarige man die zaterdag na zijn arrestatie in Rotterdam overleed, hebben aangifte tegen de politie gedaan. De familie vindt dat er sprake van doodslag is en het onderzoek van de Rijksrecherche is in hun ogen te beperkt. De Nationale Jeugdraad heeft kritisch gereageerd op de voorgestelde leeftijdsgrens voor sociale media in de nieuwe EU Kids Act. Tegen nieuwsite Axios heeft de Amerikaanse president Trump gezegd dat hij binnenkort een besluit neemt over het conflict met Iran. Hij zei: "Wil ik erop afgaan en ze vernietigen of doe ik dat niet?" Volgend jaar doet Ierland opnieuw niet mee aan het Eurovisie Songfestival. Het land zal het liedjesfestijn ook niet uitzenden. De Ierse publieke omroep zegt dat de situatie in Gaza de reden is. Het weer, regenachtig. Er waait een matige zuidwestenwind. Aan zee staat een stevige wind. In de nacht hier en daar een bui en het kwik daalt naar 12 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Gratis natuurwandeling in Ouder Amstel en de gemeente Amstelveen zoekt energiecoaches. Mijn naam is Maurice Becker. Tijdens de Week tegen Eenzaamheid wordt er een gratis natuurwandeling in Ouder Amstel georganiseerd. Dit is een initiatief van Stichting Gezond Natuur Wandelen. De wandeling start bij Sporthal Bindelwijk in Ouderkerk. Er wordt een uur rustig gewandeld met aandacht voor natuur en ontmoeting. De wandeling is op zondag 27 september om 10 uur. De gemeente Amstelveen zoekt inwoners die energiecoach willen worden. De coaches geven tips over energie besparen en het duurzamer maken van woningen. Nieuwe coaches krijgen eerst een training via het energieloket Amstelveen. En daar kun je je voor aanmelden tot 30 september dit jaar. Kijk voor meer informatie op de website amstelveen.nl. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.

0: 21.32 hier in Ouder Amstel. Mijn programma eindigt altijd met een lekkere mix en een ballad. Al jarenlang. En ook vanavond weer. De mix is vanavond van Steve Bound. Veel plezier ermee. Ik ga even de pilsje doen.
1: This is Jam FM. Jam Mix On with DJ Steve Bound.
0: Make some noise.
1: Jam FM.
2: Turn that damn music up.
3: Jam Mix On. Jam FM.
2: Showtime.

heeft de mix een beetje gemaakt, omdat de zomer een beetje aan zijn einde komt. En dan toch een van de laatste zonnestraaltjes door de radio komt. En wij genieten en dansen hier in de studio. Geef een groot applaus, DJ Steve Bound hier in de studio. En over een weekje of 4, 5 is hij eruit weer met een nieuwe mix, een acte de présence. Ik had het je al begin van de uitzending al verteld. Ik ga even 3 weken offline. Martin Dronenburg gaat het voor mij overnemen. Jam Crackers elke donderdagavond. Natuurlijk ook de vaste ingrediëntjes. Ik ga verhuizen van het midden van...

0: nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
4: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
5: Zaterdag 26 september trekt Jam FM er weer op uit. Je hoort en ziet ons live. Van 10 tot 4 in het Dorpshuis in Duivendrecht tijdens het Festival van Ontmoeting. Een heel weekend in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Kijk op coherente.nl voor het programma, maar kom vooral langs. Ontmoet elkaar en geniet van de beste smooth en funky muziek. Jam FM op 26 september live vanuit het Dorpshuis in Duivendrecht tijdens het Festival van Ontmoeting.
6: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Fug Rifjoen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Huntsel Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugrifjoen.nl.
7: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. De burgemeester van de Gelderse gemeente Heumen, Juri Minis, wil dat het kabinet alles gaat doen wat binnen het vermogen ligt om zware criminaliteit een halt toe te roepen. Volgens de burgemeester is dit geen probleem van alleen de gemeente, maar een nationaal probleem. In de nacht van maandag op dinsdag 1 september trok een groep gewapende personen door Overasselt richting het huis van drugscrimineel Jan G. Een 51-jarige beveiliger kwam daarbij om het leven. Twee politieagenten raakten zwaar gewond. Tijdens de algemene beschouwingen hebben de partijen 50 voorstellen gedaan. Premier Jette wil snel met de oppositiepartijen gaan praten over mogelijke steun. Wie het eerst wordt uitgenodigd en wanneer de gesprekken plaatsvinden is nog onbekend, omdat Jette eerst naar New York afreist om volgende week de jaarlijkse algemene vergadering van de Verenigde Naties bij te wonen. Hij heeft beloofd in zijn agenda ruimte te maken voor nieuwe gesprekken. Achter gesloten deuren heeft de Duitse bondskanselier Friedrich Merz campagne gevoerd voor de verkiezingen in stadstaat Berlijn aankomende zondag. Merz ging op pad met CDU-kandidaat Stefan Evers en sprak met zo'n 150 partijgenoten in het hoofdkwartier van de Christendemocraten. De vorige keer in aanloop naar de deelstaatverkiezing in Sachsen-Anhalt hield Merz zich afzijdig. Daar won het rechtse AfD. CDU hoopt in Berlijn wel te winnen. In Polen is het vliegverkeer weer op gang gekomen nadat vluchten vandaag 2 keer werden stilgelegd vanwege militaire activiteiten. Eerder vanavond liet het Poolse leger weten dat militaire toestellen preventief in actie waren gekomen bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne. Doelen in de buurt van de grens met EU-lidstaat Polen zouden daarbij ook bestookt zijn. Bij de aanvallen zijn volgens de Oekraïnse autoriteiten in de hoofdstad Kiev 20 mensen gewond geraakt. Het weer regenachtig. Er waait een matige zuidwestenwind. Aan zee staat een stevige wind. In de nacht hier en daar een bui en het kwik daalt naar 12 graden. Morgen opklaringen bij een matige west- tot zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Quiet storm.
9: Jam FM takes it slow. This is The Quiet Storm. The Quiet Storm.

0: Jam FM met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De politie heeft zo'n 30 pro-Palestijnse demonstranten aangehouden die ondanks een verbod afgelopen avond op de Dam in Amsterdam demonstreerden tegen de daar aanwezige Israël-manifestatie. De groep stond bij het Nationale Monument en werd door agenten omsingeld en in een bus afgevoerd samen met een andere groep demonstranten die op de Damstraat stond. Er waren eerder al pro-Palestijnse betogers opgepakt. De gemeente had de oude Turfmarkt aangewezen als alternatieve demonstratielocatie. De Turkse president Erdogan wil zich toch weer kandideren voor het presidentschap, terwijl dat niet mag omdat hij al voor 2 termijnen gekozen is. Maar door vervroegde verkiezingen te houden zou Erdogan die maximale ambtstermijn van 2x5 jaar willen omzeilen. In dat geval zouden er in april 2028 weer verkiezingen worden gehouden, een maand eerder dan eigenlijk gepland. Maar dan moeten daar wel eerst 360 van de 600 parlementariërs in Turkije voorstemmen, want anders gebeurt het niet. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd om brand te stichten bij een synagoge door een brandbare vloeistof te gieten bij een zijingang en die daarna aan te steken. Het vuur kon snel worden gedoofd door medewerkers van de synagoge die zo de schade wisten te beperken. Het Joodse gebedshuis wordt bijna het hele etmaal bewaakt door de politie en daardoor kon de 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond snel worden ingerekend. Maandag wordt het Joodse Yom Kippur gevierd. En tijdens de algemene beschouwingen hebben de partijen 50 voorstellen gedaan. Premier Jette wil snel met de oppositie gaan praten over mogelijke steun. Wie het eerst wordt uitgenodigd en wanneer die gesprekken plaatsvinden is nog onbekend, omdat Jetten eerst naar New York afreist om volgende week de jaarlijkse algemene vergadering van de Verenigde Naties bij te wonen. Hij heeft wel beloofd in zijn agenda ruimte te maken. Het weer, er kan her en der nog een bui vallen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige aan zee vrij krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst nog regen, daarna is het droog met vaak zon bij zo'n 18 graden. Quiet storm.
2: Jam FM takes it slow. This is the Quiet Storm.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Als gevolg van een incident op een militair oefenterrein in Zweden zijn zeker 7 gewonden gevallen en 5 van hen liggen op de intensive care. Het Zweedse leger laat weten dat een aantal van hen verwond is door granaatscherven, maar dat ze wel buiten levensgevaar zijn. De 7 beroepsmilitairen zijn tussen de 20 en 30 jaar oud. Zweden voerde in 2017 de dienstplicht weer in, onder meer vanwege de toenemende dreiging van Rusland. Een deel van de Zweedse jongeren wordt maar opgeroepen. Het kabinet zegt uitnodigingen te gaan versturen aan Pro, 50PLUS, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21 en de BBB voor verdere gesprekken over de kabinetsplannen. Premier Jette zegt dat er dan snel een akkoord uit zal rollen. Maar ondertussen maakt het kabinet geen keuze tussen links- of rechtse partijen, iets waar de oppositie in de Tweede Kamer wel op blijft hameren. Jette wil graag voor alle 15 begrotingsvoorstellen wisselende meerderheden zien te vinden, maar Pro en ook JA21 zien dat niet zitten. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd om brand te stichten bij een synagoge door een brandbare vloeistof te gieten bij een zijingang en die daarna aan te steken. Het vuur kon snel worden gedoofd door medewerkers van de synagoge die zo de schade wisten te beperken. Het Joodse gebedshuis wordt bijna het hele etmaal bewaakt door de politie en daardoor kon de 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond snel worden ingerekend. Maandag wordt het Joodse Yom Kippur gevierd. En een Britse 41-jarige moeder van 4 kinderen is gered nadat ze een nier kreeg van iemand die ze totaal niet kende. De man reageerde op haar wanhopige oproep op Facebook en bleek een uitstekende match te zijn. De vrouw uit Wales kreeg nierproblemen na haar harttransplantatie van 10 jaar geleden. De ontstekingsremmende medicijnen tasten haar nieren aan en een donor vinden was lastig vanwege haar zeldzame bloedgroep. Een 60-jarige beveiliger vond dat hij wel een van zijn nieren aan haar kon afstaan. Het weer, er kan her en der nog een bui vallen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige aan zee vrij krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst nog regen, daarna is het droog met vaak zon bij zo'n 18 graden. Quiet storm.
2: Jam FM takes it slow. This is the quiet storm.

0: de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Als gevolg van een incident op een militair oefenterrein in Zweden zijn zeker 7 gewonden gevallen en 5 van hen liggen op de intensive care. Het Zweedse leger laat weten dat een aantal van hen verwond is door granaatscherven, maar dat ze wel buiten levensgevaar zijn. De 7 beroepsmilitairen zijn tussen de 20 en 30 jaar oud. Zweden voerde in 2017 de dienstplicht weer in, onder meer vanwege de toenemende dreiging van Rusland. Een deel van de Zweedse jongeren wordt maar opgeroepen. Het kabinet zegt uitnodigingen te gaan versturen aan Pro, 50PLUS, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21 en de BBB voor verdere gesprekken over de kabinetsplannen. Premier Jette zegt dat er dan snel een akkoord uit zal rollen. Maar ondertussen maakt het kabinet geen keuze tussen linkse of rechtse partijen, iets waar de oppositie in de Tweede Kamer wel op blijft hameren. Jette wil graag voor alle 15 begrotingsvoorstellen wisselende meerderheden zien te vinden, maar Pro en ook JA21 zien dat niet zitten. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd om brand te stichten bij een synagoge door een brandbare vloeistof te gieten bij een zijingang en die daarna aan te steken. Het vuur kon snel worden gedoofd door medewerkers van de synagoge die zo de schade wisten te beperken. Het Joodse gebedshuis wordt bijna het hele etmaal bewaakt door de politie en daardoor kon de 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond snel worden ingerekend. Maandag wordt het Joodse Yom Kippur gevierd. En een Britse 41-jarige moeder van 4 kinderen is gered nadat ze een nier kreeg van iemand die ze totaal niet kende. De man reageerde op haar wanhopige oproep op Facebook en bleek een uitstekende match te zijn. De vrouw uit Wales kreeg nierproblemen na haar harttransplantatie van 10 jaar geleden. De ontstekingsremmende medicijnen tastten haar nieren aan en een donor vinden was lastig vanwege haar zeldzame bloedgroep. Een 60-jarige beveiliger vond dat hij wel een van zijn nieren aan haar kon afstaan. Het weer, er kan her en der nog een bui vallen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige aan zee vrij krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst nog regen, daarna is het droog met vaak zon bij zo'n 18 graden.

Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Als gevolg van een incident op een militair oefenterrein in Zweden zijn zeker 7 gewonden gevallen en 5 van hen liggen op de intensive care. Het Zweedse leger laat weten dat een aantal van hen verwond is door granaatscherven, maar dat ze wel buiten levensgevaar zijn. De 7 beroepsmilitairen zijn tussen de 20 en 30 jaar oud. Zweden voerde in 2017 de dienstplicht weer in, onder meer vanwege de toenemende dreiging van Rusland. Een deel van de Zweedse jongeren wordt maar opgeroepen. Het kabinet zegt uitnodigingen te gaan versturen aan Pro, 50PLUS, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21 en de BBB voor verdere gesprekken over de kabinetsplannen. Premier Jette zegt dat er dan snel een akkoord uit zal rollen. Maar ondertussen maakt het kabinet geen keuze tussen linkse of rechtse partijen, iets waar de oppositie in de Tweede Kamer wel op blijft hameren. Jette wil graag voor alle 15 begrotingsvoorstellen wisselende meerderheden zien te vinden, maar Pro en ook JA21 zien dat niet zitten. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd om brand te stichten bij een synagoge door een brandbare vloeistof te gieten bij een zijingang en die daarna aan te steken. Het vuur kon snel worden gedoofd door medewerkers van de synagoge die zo de schade wisten te beperken. Het Joodse gebedshuis wordt bijna het hele etmaal bewaakt door de politie en daardoor kon de 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond snel worden ingerekend. Maandag wordt het Joodse Yom Kippur gevierd. En een Britse 41-jarige moeder van 4 kinderen is gered nadat ze een nier kreeg van iemand die ze totaal niet kende. De man reageerde op haar wanhopige oproep op Facebook en bleek een uitstekende match te zijn. De vrouw uit Wales kreeg nierproblemen na haar harttransplantatie van 10 jaar geleden. De ontstekingsremmende medicijnen tastten haar nieren aan en een donor vinden was lastig vanwege haar zeldzame bloedgroep. Een 60-jarige beveiliger vond dat hij wel een van zijn nieren aan haar kon afstaan. Het weer, er kan her en der nog een bui vallen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige aan zee vrij krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst nog regen, daarna is het droog met vaak zon bij zo'n 18 graden.